plaats staan in hun groep. Ze hebben één punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd. En dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben één punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering.

onwel waren geworden. Voor de kust van Oman, nabij de straat van Hormuz, is opnieuw een schip aangevallen, waarschijnlijk met een raket. Het gaat om een olietanker. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst. De bemanning zou in de veiligheid zijn gebracht. Ook gisteren was er een gelijkaardig incident, een bewijs dat de regio nog altijd niet veilig is voor scheepvaart. Sinds de start van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran wordt de straat van Hormuz geblokkeerd of worden er schepen onder vuur genomen die blokkade proberen te omzeilen. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen wereldwijd fel gestegen. En in het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraanse mannen aangeklaagd omdat ze een aanslag zouden hebben willen plegen op leden van de Joodse gemeenschap in Manchester. Het is niet meteen duidelijk hoe concreet de plannen al waren, maar volgens het onderzoek zouden de twee al bezig zijn geweest met het maken van een explosief. De twee Iraniërs werden op 20 september al opgepakt en zitten in voorlopige hechtenis. Ze verschijnen de komende dag voor de rechtbank. De aankondiging komt precies 1 jaar na de dodelijke aanslag op een synagoge in het noorden van Manchester. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf.

0: is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun 3e wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het 3e. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat.
1: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging om en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je ook een neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats staan in hun groep. Zij hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11 uur. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee, niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependaele moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden.
2: De stemmen nee, niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependaele moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef

De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saudi-Arabië. En het Noord-Koreaanse leger heeft opnieuw een raket afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om een ballistische raket die in de richting van de Japanse zee vloog. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de voorbije weken opnieuw hoog opgelopen na een incident in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. 3 Zuid-Koreaanse soldaten raakten toen gewond bij de ontploffing van enkele mijnen. Noord-Korea vuurt ook wel vaker ballistische raketten af richting de Japanse zee. Het regime wil zo met zijn militaire slagkracht dreigen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen dan rond 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het derde. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat.
1: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging om en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je een neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11 uur. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetje van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis daar volledig kunnen functioneren. Er zou dringend meer humanitaire hulp nodig zijn, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Ook eerder blokkeerde Israël al humanitaire hulp voor Gaza. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al aan meer dan 74.000 mensen het leven gekost. En de co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Ook eerder blokkeerde Israël al humanitaire hulp voor Gaza. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al aan meer dan 74.000 mensen het leven gekost.

wel. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saudi-Arabië. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 11 graden. Lokaal is er kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn.

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door de hervorming van de werkloosheid in de tijd, krijgen die uitkering nu toch, dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Die beperking van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkloos is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming de uitkering vroeger werd beëindigd. Daardoor krijgt dus een deel van de werklozen die al hun uitkering zijn verloren, dus toch nog een volledige uitkering. Het aantal Belgische kinderen dat bijziend zal zijn, kan tegen 2050 stijgen tot bijna 1 miljoen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging van opticiëns en optometristen. Bijziendheid is een oogafwijking waarbij je voorwerpen dichtbij scherp ziet, maar in de verte wazig. Het probleem neemt wereldwijd toe. Uit studies zou blijken dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 daarom een bril of lenzen zou moeten dragen. De beroepsvereniging van opticiëns en optometristen pleit daarom voor meer preventie, onder meer door kinderen voldoende tijd te laten doorbrengen buiten in daglicht. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat meldden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan aangeworven zijn bij Fly Dubai. Maar hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saudi-Arabië. En de Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het derde. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat.
1: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging op en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je een neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. En dan nog het weer.
1: Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat de voorbije avond 1-1 gelijk

0: is 6 uur. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen, zullen die nu toch weer ontvangen. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De beperking van de werkloosheidsuitkering voor langdurig werklozen is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven, waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming de uitkering vroeger werd beëindigd. Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof krijgt een deel van de werklozen die een uitkering al zijn verloren, nu dus toch nog het volledige bedrag. Na bijna 11 uur debat in het Vlaams parlement gisteravond is de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarmee dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. Gisteren werd er de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. En uiteindelijk stemde de meerderheid voor en de oppositie tegen.
1: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij zwaar ten val. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het Noord-Koreaanse leger heeft opnieuw een raket afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om een ballistische raket die in de richting van de Japanse zee vloog. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn de afgelopen weken opnieuw hoog opgelopen na een incident in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen. 3 Zuid-Koreaanse soldaten raakten toen gewond bij de ontploffing van een paar mijnen. Noord-Korea vuurt wel vaker ballistische raketten af richting de Japanse zee. Het regime wil op die manier zijn militaire slagkracht laten zien. En de Rode Duivels hebben hun 3e wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. Kevin De Bruyne maakte de eerste 2 doelpunten. Romelu Lukaku het 3e. De aanvoerder van de Rode Duivels, Yuri Tielemans, was vrij tevreden met het resultaat.
2: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Na het ochtendgrijs vandaag krijgen we vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met 's ochtends soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen, zullen die nu toch weer ontvangen. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Die beperking van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen is een besparingsmaatregel van de federale regering. De hervorming gebeurde in golven, waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, één regeling in de hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet voor iedereen 12 maanden zijn, terwijl in de eerste 3 golven van de hervorming die uitkering vroeger werd beëindigd. Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof krijgt een deel van de werklozen die al hun uitkering zijn verloren, nu toch nog die volledige uitkering. Na bijna 11 uur debatteren heeft het Vlaams parlement gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarmee dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. Gisteren werd er een hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor en de oppositie tegen.
1: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. De co-piloot die eerder deze week een passagiersvliegtuig van de maatschappij Fly Dubai opzettelijk zou hebben willen laten neerstorten, had in zijn thuisland Oman een vliegverbod gekregen. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De piloot werd geschorst vanwege zijn extremistische standpunten. Hij werd niet ontslagen, maar kreeg wel een andere functie. De man zou uiteindelijk dan toch zijn aangeworven bij Fly Dubai. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De co-piloot stak eerder deze week zijn collega-piloot neer tijdens een vlucht tussen Dubai en Israël. Passagiers konden de man overmeesteren en het vliegtuig een noodlanding laten maken in Saoedi-Arabië. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, dat is de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis volledig functioneren. Er is dringend meer humanitaire hulp nodig, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al meer dan 74.000 mensen het leven gekost. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun 3e wedstrijd gewonnen. Ze versloegen gisteravond Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het 3e. De bondscoach Mark van Bommel was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat, zegt hij.
2: Het was heel vaak een pingpongwedstrijd. Dus het ging op en neer. We waren daarin niet vast, waarin we dat normaal gesproken wel zijn. Nou is het wel zo dat ik, volgens mij hebben jullie wel een aardige wedstrijd gezien. Als je een neutrale kijker bent, dan ziet het er wel allemaal goed uit. Alleen, als trainer zijn, dan wil je dat niet graag. Wil je gewoon duidelijk en snel winnen. Maar alles bij elkaar, ben ik uitermate tevreden.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de 2e plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer, raad ochtendgrijs, vandaag vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig, met 's ochtends soms wat mist. Maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Vanaf donderdag gevoelig frisser met kans op regen en dan nog maximaal rond 15 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Heel goedemorgen, het wordt een fantastische dag met straks tussen 1 en 4 de Duitse 40 met Helmut Lotti. Welkom.
5: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
6: Vanessa van Hoven.

iedereen klaar wakker met een fenomenale meezinger van The Kinks, Lola. Straks dus Helmut Lotti, die zijn debuut maakt als presentator hier op Radio BNE. Helmut is de keizer van zoveel verschillende genres. En tussendoor denken wij natuurlijk ook nog aan de keizer van het Vlaamse lied, die met nostalgie terugdenkt aan de zomers.

Gilbert O'Sullivan met full band hier voor Get Down. Maar hij treedt nog altijd op. Hij gewoon aan zijn piano en dat is ook heel mooi. Dit is een jongen van bij ons die bekend is geworden als de jongen met zijn gitaar. Tom Dice.

0: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Pad-inzamelpunt.
4: B-Pad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Ja, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Mannekes,
9: Pompie.
8: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
9: Oh.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Dacht het wel.
8: En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
3: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
1: Oei.
2: Met een enkel.
1: Schat, ça va?
2: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos.
2: Oh.
1: Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Dire Straits, So Far Away. Draag hem even op aan Herbert en iedereen die mee is op Radio BNE Cruise. Morgen is het feest afgelopen, maar vandaag mogen ze nog Rome ontdekken, de bakermat van onze beschaving. Ik verwacht heel mooie foto's van het Colosseum en de Sint-Pietersbasiliek, de Trevi-fontein en nog heel veel meer.

0: zijn.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
2: Voor de volle 100% met de Pro van
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imos Koopman!
13: Joehoe!
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
11: Oh my, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepad-inzamelpunt.
14: Bepad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
16: Oh, dan de die. En de die?
15: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: En de die?
15: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

David Bowie over zijn Little China Girl. Die gaat weinig kunnen meezingen van de Duitse 40, vermoed ik straks. Tussen 1 en 4 hier op Radio BNE met Helmut Lotti. Nog een keer terugkomen op die Radio BNE Cruise. Willy Sommers is daar ook bij. Die is onder de indruk, maar niet zozeer als de eerste keer. Ja, die eerste keer, wat blijft dat ook weer, Willy? De

Ja, en wij hadden Natalia er ook heel graag opnieuw bij gehad. Voor Radio BNE, The Rat Pack live in concert Best of Christmas. Ze wilde ook heel graag, maar haar agenda stond het jammer genoeg niet toe. Dan maar gedraaid op de radio.

0: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
1: Hallo.
0: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
1: Ja, ik wil autotechniek studeren.
0: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
1: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
0: Ja.
1: En dan krijg ik misschien wat centjes.
0: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: Voilà, ons huis is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg, schat.
4: Ja?
5: Die badkamer, daar is een lek geweest.
4: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Ook de federale regering begint straks aan de begrotingsonderhandelingen. Meer dan 40.000 langdurig werklozen die hun uitkering verloren, krijgen die alsnog. En in de Nations League voetbal winnen de Rode Duivels tegen Turkije. Goedemorgen. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoefening. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Maar omdat er veel geld gezocht moet worden, beloven het moeilijke onderhandelingen te worden. Meer uitleg door Michael van Drogenbroek.
1: Om het begrotingstekort te verkleinen en richting de Europese uitgavennorm te krijgen, moet er 10 miljard euro gevonden worden. Zo zijn de federale regeringspartijen overeengekomen. De premier heeft een plan van 14 miljard euro, een soort keuzemenu waaruit die maatregelen dan kunnen gekozen worden. Of waar effectief 14 miljard euro gezocht wordt om ook nieuw beleid mogelijk te maken. In theorie klinkt het allemaal simpel. De praktijk zal iets anders zijn, want we hebben al de voorbije weken en maanden gezien dat die regeringspartners een totaal verschillende visie hebben op de maatregelen die hier op de tafel liggen.
0: Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door de beperking van de werkloosheid in de tijd, krijgen die uitkering nu toch. Dat meldt de RVA, dat is de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Meer uitleg door Gunter Joosen.
2: De federale regering besliste vorig jaar dat langdurig werklozen nog maximaal 2 jaar een uitkering konden krijgen. Die hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, 1 regeling in die hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet volgens het hof voor iedereen 12 maanden zijn, zoals bij de laatste golf. Maar in de eerste 3 golven van de hervorming werd die uitkering sneller beëindigd. Door de beslissing van het grondwettelijk hof krijgt nu een deel van de werklozen die hun uitkering verloren toch een volledige uitkering. Daarnaast zullen ook mensen die ondertussen een ziekteuitkering, pensioen of een leefloon hebben gekregen het verschil met een volledige werkloosheidsuitkering bijgepast krijgen. Om hoeveel geld dat in totaal gaat is onduidelijk. De betaling zou ten vroegste in november plaatsvinden.
0: Na bijna 11 uur debat heeft het Vlaams parlement gisteravond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en daarmee dus ook het begrotingsakkoord. Gisteren werd er de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie tegen. De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetje van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij ten val en ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De piloot die woensdag probeerde om een vliegtuig dat richting Israël vloog te kapen, was eerder bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst na bezorgdheden over extremisme. Dat schrijven Amerikaanse media. Maar toch kon hij later dus nog opnieuw aan de slag als piloot. Lucas Lecluze, hoe is dat kunnen gebeuren?
3: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Of Fly Dubai, de maatschappij waarvoor hij vloog, op de hoogte was van zijn radicale ideeën. Tijdens zijn opleiding tot piloot zou bij de man radicale content gevonden zijn op zijn telefoon. En er is ook bewijs dat hij extremistische websites bezocht. Dat was voor Oman Air, zijn vorige werkgever, een belangrijke reden om hem een andere functie te geven. Maar hij kreeg dus later opnieuw een job als piloot. Nochtans worden piloten altijd grondig gescreend, vertelt expert luchtvaartveiligheid Rudy Pont.
4: In principe is het zo dat piloten bij selectie zeer grondig gecontroleerd worden. Dat zowel op psychologisch vlak als via een background check. Blijkbaar is dat hier niet gebeurd. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
3: Ja, volgens Israëlisch premier Benjamin Netanyahu is de piloot een radicale islamist, maar alleen het lopend onderzoek kan duidelijkheid brengen over het motief van de dader.
0: Lucas, dankjewel. De Israëlische overheid blijft systematisch de levering van humanitaire hulp aan de Palestijnen in de Gazastrook belemmeren. Dat zegt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN. Volgens de WHO is de situatie in de Gazastrook nog altijd catastrofaal en zou geen enkel ziekenhuis daar volledig kunnen functioneren. Er is dringend meer humanitaire hulp nodig, maar die zou door de Israëlische overheid regelmatig tegengehouden worden aan de grens. De wachttijden lopen gemiddeld op tot 74 dagen. Het conflict in de Gazastrook heeft intussen al aan meer dan 74.000 mensen het leven gekost. Het Russische leger heeft afgelopen nacht opnieuw een belangrijke brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. Eerder deze week werd ook al een andere brug in het zuiden van de stad geraakt. De bruggen lopen over de rivier Dieper en die verbindt de twee delen van de stad. Bij de aanvallen vielen geen gewonden, maar ze veroorzaken wel grote verkeerschaos en files. Het gaat om de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de oorlog. Oekraïne vreesde al geruime tijd voor dat soort aanvallen. De Rode Duivels hebben gisteravond hun derde Nations League duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Het verslag is van Peter van den Ment.
5: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0...

0: gevolg.
1: Door deze overwinning blijven de Belgen dus op de tweede plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer. Na het ochtendgrijs vandaag vaak zon met een paar stapelwolken, maximaal rond 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met 's ochtends soms wat mist. Daarna meestal zonnig en ook telkens rond 20 graden. Vanaf donderdag gevoelig frisser met kans op regen. En dan halen we nog maximaal rond 15 graden in het centrum. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoverleg. Dat zat vooraan in het nieuws. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Er moet 10 miljard gevonden worden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dus het beloven moeilijke gesprekken te worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, klaarwakker weekend.
2: Vanessa van Hoog.

Mama's jasje, adem, mijn adem en jij zult blij zijn deze nacht. Er is heel tof nieuws van Mama's jasje. Maar dat komt Peter van Laat binnenkort zelf wel vertellen in Radio BNE Goedgezind. Dit is Dave Barry. Ik voel me al een beetje raar.

I like it. I like it very much. Dave Berry met zijn Strange Effect. Hit uit 1965. Morgenmiddag hoor je hier tussen 4 en 6 alleen maar tophits uit 1968. Dat wordt ook weer smullen.

0: Een goed gedachte doet alles. The Rubettes, I can do it, I can do it, I can really move. Het was 1996. Ik zat in de auto, ik was onderweg naar het Amerikaans theater voor een uitzending. En ik hoorde voor het eerst dit liedje op de radio. Ik was helemaal verkocht aan Sunny Side Up. She makes me happy.
1: Love

0: vieren Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
1: Iedereen gelukkig.
0: Enkel in de winkels van
2: Leonidas.
0: Voorwaarden op leonidas.com.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
8: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Een andere keer misschien.
1: Alsjeblieft, Herman van Veen, zegt, het is zaterdagochtend. Het is weekend, het is vroeg. Oké, we zijn klaar wakker, maar een beetje minder stress zou toch wel zeer welkom zijn. We verwennen onze luisteraars graag dag en nacht de klok rond. En daar wordt dan op geen cent gekeken. Dit zijn twee dure kleppers bij elkaar. Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer.

Christophe en Lindsay. Veel meer dan broer en zus, maar ook vrienden voor het leven. Samen trekken ze volgend jaar naar een nieuwe editie van dat festival, die concertreeks. En ze doen dat niet alleen. Ook Frans Bauer is erbij. En The Sunsets.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
2: Maffa.
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: eigen stem.
1: Zou het kunnen dat Sam Goris nu pas zijn beste single ooit uit heeft? Het zou mij niks verwonderen. Sta niet op de rem, kijk omhoog, vind je eigen stem. Hij doet dat als geen ander. 1, 2, 3.

De meeste liedjes smeken om romantiek. Laten we vooral samen de nacht doorbrengen. Maar ja, dan had je de populaire band Doe Maar. Die snakte naar één nacht alleen, anders gingen ze helemaal kapot. Beleef vooral nog een hele fijne zaterdag met Radio BNE. En graag tot morgen vroeg.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
9: Alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
13: Harta, harta, voeta.
14: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
15: Ai, poesje.
14: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
15: Ah, poesje.
14: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
15: Een stoute kaart.
14: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
15: Horta, Horta.
14: Compleet zot van tuin en dier.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Ook de federale regering begint straks aan de begrotingsonderhandelingen. De piloot die geprobeerd heeft om een vliegtuig van Fly Dubai te laten crashen was eerder geschorst bij een andere maatschappij. En in de Nations League voetbal kloppen de Rode Duivels Turkije. Goedemorgen. De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsoverleg. Tegen 13 oktober wil premier Bart De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Maar er moet veel geld gezocht worden en dus beloven het moeilijke gesprekken te worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Om het begrotingstekort te verkleinen en richting de Europese uitgavennorm te krijgen, moet er 10 miljard euro gevonden worden. Zo zijn de federale regeringspartijen overeengekomen. De premier heeft een plan van 14 miljard euro, een soort keuzemenu waaruit die maatregelen dan kunnen gekozen worden. Of waar effectief 14 miljard euro gezocht wordt om ook nieuw beleid mogelijk te maken. In theorie klinkt het allemaal simpel. De praktijk zal iets anders zijn, want we hebben al de voorbije weken en maanden gezien dat die regeringspartners een totaal verschillende visie hebben op de maatregelen die hier op de tafel liggen.
0: Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering is gisteravond na bijna 11 uur debat goedgekeurd in het Vlaams parlement. Gisteren werd er nog de hele dag stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen en uiteindelijk stemde de meerderheid dan voor, de oppositie tegen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Diependalen moest 2 dagen worden uitgesteld nadat minister Krivits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. Meer dan 40.000 werklozen die geen uitkering meer kregen door een beperking van de werkloosheid in de tijd, krijgen die uitkering nu toch. Dat meldt de RVA, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Meer uitleg door Gunter Joosen.
2: De federale regering besliste vorig jaar dat langdurig werklozen nog maximaal 2 jaar een uitkering konden krijgen. Die hervorming gebeurde in golven waarbij telkens tienduizenden mensen hun uitkering kwijtraakten. Maar het grondwettelijk hof vernietigde onlangs, na beroepsprocedures van de vakbonden, 1 regeling in die hervorming, namelijk die van de overgangsperiode. Die moet volgens het hof voor iedereen 12 maanden zijn, zoals bij de laatste golf. Maar in de eerste 3 golven van de hervorming werd die uitkering sneller beëindigd. Door de beslissing van het grondwettelijk hof krijgt nu een deel van de werklozen die hun uitkering verloren toch een volledige uitkering. Daarnaast zullen ook mensen die ondertussen een ziekteuitkering, pensioen of een leefloon hebben gekregen, het verschil met een volledige werkloosheidsuitkering bijgepast krijgen. Om hoeveel geld dat in totaal gaat is onduidelijk. De betaling zou ten vroegste in november plaatsvinden.
0: In Antwerpen zijn 3 mannen aangehouden in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek is in mei gestart toen een 50-jarige vrouw een klacht indiende tegen haar ex van 41. Op zijn computer werden 1000 beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In dat onderzoek werden nog 2 slachtoffers geïdentificeerd, zegt Cato Belmans van het parket.
3: Ja, het verder gedreven onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er dus nog andere ernstige zedenfeiten zijn, waarbij nog 2 andere slachtoffers ook ex-partners betrokken zijn. En die zouden in het verleden mogelijk ook werden gedrogeerd en misbruikt zijn geweest. Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt, is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
0: 2 van de 3 verdachten werden al aangehouden. De andere verdachte moet maandag voor de raadkamer komen. De piloot die afgelopen woensdag geprobeerd heeft om een vliegtuig dat richting Israël vloog te kapen, probeerde wel degelijk een terroristische aanslag te plegen. Dat zegt de openbare aanklager van de Verenigde Arabische Emiraten, die het motief van de dader onderzocht. Eerder werd ook al duidelijk dat de man bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst werd na bezorgdheden over extremisme. Ja, Lucas Lecluze, kunnen we nu met zekerheid zeggen dat het echt een terreurdaad is?
4: Nee, nog niet, want het officiële onderzoek dat loopt nog. Maar de openbare aanklager zegt wel dat al het voorlopige bewijs in de richting wijst van een terreurdaad. Zo zou de dader de piloot liever aangevallen hebben met een bijl om, dat zegt de dader trouwens zelf, het vliegtuig over te nemen en te doen crashen.
0: Ja, en was men eerder al op de hoogte over de radicale ideeën van de man?
4: Ja, maar dan bij een andere luchtvaartmaatschappij. Daar werd hij geschorst omdat er extremistische content werd teruggevonden op zijn telefoon. Maar blijkbaar kon hij dus gewoon bij een andere maatschappij aan het werk als piloot. Volgens expert luchtvaartveiligheid Rudy Pont wisselen luchtvaartbedrijven daarover bijna geen info uit.
5: Het is zo dat in principe elke luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk is voor zijn eigen recrutering. En ik denk zeker binnen België dat als er twijfels zijn over iemand, dat men makkelijk de telefoon wel zal opnemen en eventueel bellen naar een andere maatschappij. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
4: Luchtvaartbedrijf Fly Dubai wil voorlopig nog geen commentaar geven.
0: Oké, Lucas, dankjewel. Het Russische leger heeft afgelopen nacht opnieuw een belangrijke brug in het noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. Eerder deze week werd ook al een andere brug in het zuiden van de stad geraakt. De bruggen lopen over de rivier Dnieper en verbinden de twee delen van de stad. Bij de aanvallen vielen geen gewonden, maar ze veroorzaakten wel grote verkeerschaos en files. Het gaat om de eerste grote aanvallen op belangrijke bruggen in Kiev sinds het begin van de oorlog. Oekraïne vreesde al geruime tijd voor dergelijke aanvallen. De Rode Duivels hebben gisteravond hun derde Nations League duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bent.
6: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammes stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
0: Door deze overwinning blijft...
6: Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het

langer in het nieuws. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting rond hebben. Er moet 10 miljard euro gevonden worden. En de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dus makkelijk wordt het niet. Meer op vrtnieuws.be.

0: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
3: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Zeker.
0: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
1: Pas opgestaan.
0: ...al direct weer in slaap valt.
1: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
0: En maar kwijlen op zijn kostuum.
1: Ja, is dat normaal?
0: Nee.
1: Want slapen doet je in je bed.
0: Het is bedtijd.
1: Echt waar.
0: Tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
3: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t2bank.be.
4: Radio BNN.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

0: Hier Pipa de kat.
1: En Bobby de hond van Maxizo.
2: Hallo. Hallo.
0: Beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden. Heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
3: Tot binnenkort. Nu ook in je Maxizo winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: RT Nieuws met Lode Roels. In Antwerpen zijn drie mannen aangehouden in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker drie vrouwen. Het onderzoek startte in mei toen een 50-jarige vrouw een klacht indiende tegen haar ex. Op zijn computer werden duizenden beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In het onderzoek werden nog twee slachtoffers en twee andere verdachten gearresteerd. De beelden werden verder onderzocht, zegt Cato Belmans van het parket.
1: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken. De drie verdachten die in het verdere onderzoek aangehouden zijn, die zitten momenteel in de gevangenis. Die zijn aangehouden door onderzoeksrechter. De raadkamer in Antwerpen heeft al van twee van de drie de aanhouding bevestigd en maandag zal de derde verdachte voor de raadkamer verschijnen.
0: De federale regering begint vandaag aan haar begrotingsgesprekken. Tegen 13 oktober wil premier De Wever de begroting voor volgend jaar rond hebben. Er moet 10 miljard euro gevonden worden en de regeringspartijen zitten niet op dezelfde lijn. Dus het beloven moeilijke onderhandelingen te worden. De premier heeft een reeks voorstellen klaar die in totaal 14 miljard euro aan besparingen of nieuwe inkomsten inhouden waaruit de partijen dan zouden kunnen kiezen. De piloot die afgelopen woensdag geprobeerd heeft om een vliegtuig te kapen dat richting Israël vloog, probeerde een terroristische aanslag te plegen. Dat zegt de openbare aanklager van de Verenigde Arabische Emiraten die het motief van de dader heeft onderzocht. Eerder werd ook al duidelijk dat de man bij een andere luchtvaartmaatschappij geschorst was na bezorgdheden over extremisme. Toch kreeg hij een nieuwe baan bij luchtvaartmaatschappij Fly Dubai. Nochtans worden piloten grondig gescreend voor ze met een vliegtuig mogen vliegen. Dat zegt luchtvaartexpert Rudy Pont.
2: In principe is het zo dat piloten bij selectie zeer grondig gecontroleerd worden. Dat zowel op psychologisch vlak als via een background check. Blijkbaar is dat hier niet gebeurd. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat als het op een moment gebeurd is dat er heel veel piloten nodig waren, de selectieprocedure misschien minder rigoureus is gebeurd.
0: Voor de kust van Oman, nabij de straat van Hormuz, is opnieuw een olietanker aangevallen, waarschijnlijk met een raket. Dat meldde de Britse maritieme veiligheidsdiensten. De bemanning zou in veiligheid zijn gebracht. Ook gisteren was er een gelijkaardig incident. Volgens experts een bewijs dat de regio nog altijd niet veilig is voor de scheepvaart. Sinds de start van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran wordt de straat van Hormuz geblokkeerd. Of worden er schepen onder vuur genomen die de blokkade proberen te omzeilen. Daardoor zijn de olie- en de gasprijzen wereldwijd fel gestegen. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. Kevin De Bruyne maakte de eerste twee doelpunten, Romelu Lukaku het derde. De aanvoerder van de Rode Duivels, Jurie Tiedemans, was vrij tevreden met het resultaat.
3: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden moeten goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk, dat gisteravond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. Het weer na het ochtendgrijs, vandaag vaak zon met wat stapelwolken, maximaal om 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig, met 's ochtends soms mist, daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: What we're gonna do right here is go back into time.
5: Radio Bene, de prehistorie.
6: Jee de pre.
7: Hele goeiemorgen, hartelijk welkom in de prehistorie. We keren vandaag samen terug naar de vierde week van september 1964, 74, 84 en 1994. 62 jaar geleden, in september 1964, stond Roy Orbison helemaal bovenaan de Amerikaanse hitlijsten met Oh Pretty Woman. Volgens zijn collega Barry Gibb van de Bee Gees, die onlangs 80 is geworden, had Orbison niets minder dan de stem van God. De Big O schreef ook niet gewoon liedjes. Het waren mini-opera's die doordrenkt waren van verlangen en verdriet, want tragiek tekende zijn leven. Hier is de Big O en Oh Pretty Woman.

0: Terwijl Jamaica helemaal in de greep was van de ska, kreeg die muziek vanuit Engeland ook elders voet aan de grond. En dat was te danken aan de Anglo-Jamaicaan Chris Blackwell. Een blanke Jamaicaan die in 1959 het platenlabel Island oprichtte en die begin jaren 60 de ska naar het Verenigd Koninkrijk bracht. In 64 kwam dan het eerste succes met My Boy Lollipop van de Jamaicaanse zangeres Millie Small, dat ook in de Verenigde Staten een grote hit werd trouwens. Er werden meer dan 7 miljoen stuks van verkocht en het was daarmee de eerste Jamaicaanse wereldhit. Millie was op dat moment pas 15 jaar. Tijdens zijn triomfantelijke rondreis doorheen Zuid-Amerika deed de Franse president Charles de Gaulle op vrijdag 25 september 1964 Lima aan, de hoofdstad van Peru. In zijn beste Spaans sprak generaal de Gaulle op zijn typische manier de bevolking van Lima toe en wist de president van Frankrijk de Peruanen te enthousiasmeren.
1: Francia ofrece al Peru una cooperación. Todavía más estrecha por la libertad, la igualdad y la fraternidad de los hombres. ¡Viva el Perú!

De in 2019 overleden Franse zanger Alain Barrière. Hij scoorde in 1964 in eigen land een zomerhit met zijn hartekreet Ma Vie. En hij veroverde daarmee maanden later een aantal andere Europese landen, waaronder ook het onze. Want ook in Vlaanderen bereikte Ma Vie de eerste plaats. John Larry was in de zomer van 1964 17 geworden. Maar hij had al als 16-jarige een grote Vlaamse hit gescoord met Alleen. In 1963 had hij de tweede plaats behaald tijdens de grote variétéprijs van Oostende en ook de publieksprijs gewonnen. En zo mocht hij Alleen opnemen, waarvan liefst 120.000 exemplaren over de toonbank gingen. Dicht bij jou, Sherry, was zijn volgende hit. Larry zou ook platenwinkels uitbaten en de markten afschuimen met vinylplaten en met cassettes. Zijn zonen Glenn en Steven zetten het familiebedrijf verder. In de 60's zou Larry nog op tournee gaan met Roy Orbison, jawel. Zijn laatste optreden vond plaats in 2015. John Larry is nu 79 jaar en hier is hij 62 jaar geleden met Dicht bij jou, Sherry.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh.
3: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
1: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
12: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
13: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
14: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
13: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
14: Oh, met praline, die gouden.
13: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
1: Radio Bene.
15: Terug naar de gouden jaren 60.
16: De prehistorie.
15: Hier

0: De LP A Hard Day's Night van de Beatles stond 62 jaar geleden op 1 in de Britse albumlijst. En deze single van het titelnummer was in week 4 van september 1964 nummer 1 in Nederland. Eind september 64 stonden de gemeenteraadsverkiezingen in ons land voor de deur. Dinsdag 22 september 64 vroeg televisiecorrifé Paula Semer hoe Vlaamse vrouwen daar tegenaan keken.
1: Op dat punt doe ik mijn eigen goesting.
2: Ik volg mijn eigen gedacht.
3: Doe mijn eigen goesting.
4: Ik vind dat een vrouw zelf moet weten wat ze doet. En vermits ik al jaren in de jeugdbewegingen sta, vind ik dat ik zelf moet weten wat ik doen moet.
5: Ik zal mijn eigen raad volgen.
2: Ik vind dat het wel een grek is dat de vrouwen mee aan de verkiezingen deelnemen.
6: Nee, ik doe mijn raad zelf. Ik vraag nog maar een man.
7: Ik zal mijn eigen moeten bij helpen. Want ik ben maar alleenstaander. Dus ik heb geen raad nodig.
2: Ik zou stemmen voor de belangen van de vrouwen. Voor te verdienen.

0: Zangeres Mary Wells stond samen met de Supremes en Smokey Robinson aan de wieg van de succesvolle Motown Sound. Smokey Robinson schreef ook deze hit waarmee ze tot op vandaag wordt geassocieerd, want al bleef ze nog lang zingen en optreden, het succes van dit My Guy zou ze tot aan haar dood in 1992 helaas nooit meer evenaren. Zondag 27 september 1964 maakte de Amerikaanse opperrechter Earl Warren in Washington de besluiten publiek van het onderzoek naar de moord op president John F. Kennedy. De commissie Warren concludeerde dat Lee Harvey Oswald op 22 november 1963 in Dallas op eigen initiatief en zonder hulp van anderen de president had vermoord. Volgens de commissie gold hetzelfde voor Jack Ruby, de nachtclub-eigenaar die moordenaar Lee Harvey Oswald twee dagen later had doodgeschoten. Op de Amerikaanse televisie klonk het 62 jaar geleden zo.
1: It is 6:30 p.m. Eastern Daylight Time. The findings of the Warren Commission on the assassination of President John F. Kennedy may now be disclosed to the public. Chapter 1 begins. The assassination of John Fitzgerald Kennedy on November 22, 1963 was a cruel and shocking act of violence directed against a man, a family, a nation, and against all mankind. In 300,000 words of lean and orderly language, the Warren Commission makes these major findings. Lee Harvey Oswald assassinated President Kennedy. He did it alone. He was not a part of any conspiracy, either domestic or foreign. In arriving at its findings, the Commission sharply criticizes the Secret Service, the Federal Bureau of Investigation, the Dallas Police Department, and members of the press, radio, and television.

22 september 1964 onderbraken deze Beach Boys hun Amerikaans tournee om in Columbia Studio in Nashville te gaan opnemen. Op 27 september 1964 vond hun nationaal televisiedebuut plaats in de Ed Sullivan Show bij CBS, waar ze hun hit van 62 jaar geleden I Get Around brachten. Na meer dan 8 maanden onderhandelen kwamen de Duitse Bondsrepubliek, de BRD, en de Duitse Democratische Republiek, de communistische DDR, eind september 1964 eindelijk tot een overeenkomst over een regeling voor West-Berlijnse bezoekers aan Oost-Berlijn. 3 jaar eerder had Oost-Duitsland de Berlijnse muur opgetrokken tussen het communistische oostelijke deel van de stad en het vrije westelijke stadsdeel. Sindsdien hadden West-Berlijners hun familie en vrienden in Oost-Berlijn niet meer mogen bezoeken. Well, no one...

0: Toen Rod Argent deel uitmaakte van deze zombie, schreef hij She's Not There. Dat gaat over een onbetrouwbare vrouw, meer bepaald Argent's aanstaande, Patricia, die hem vlak voor hun huwelijk liet zitten. Hij schreef de song op het lijf van Colin Blunstone, destijds nog de zanger van de zombies, die het in 1964 uitbrachte op plaat. Week 4 van september 64 is daarmee gepasseerd hier in de prehistorie, dus komen hier de 70's aan.
1: De prehistorie.
2: Terug naar de gouden jaren 70.
1: Radio BB.

Volgende maand wordt zangeres Sheila Ferguson van deze Three Degrees 79, toen songschrijver Kenny Gamble haar 52 jaar geleden When Will I See You Again liet horen, vond ze het vreselijk, maar de dames namen het toch maar op en miljoenen verkochte exemplaren later moest Ferguson toegeven dat Gamble en Huff echt wel gelijk hadden. Dit was het nieuws in de 4e septemberweek van 1974. Mede door de fikse stijging van de brandstofprijzen swingde de inflatie in ons land de pan uit. De linkervleugel van de BSP, de Belgische Socialistische Partij, wees in een zogenaamd rood boek regeringsdeelname met burgerlijke partijen af. In Griekenland werd de communistische partij als legale organisatie erkend. 52 jaar geleden werd de Australische dollar losgemaakt van de Amerikaanse dollar en met 12% gedevalueerd. En deze George McGrae stond met Rock Your Baby op 1 in onze BRT Top 30 op zaterdag 28 september 1974.

0: wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: De prehistorie.
9: Terug naar de gouden jaren 70.
8: Radio BB.
9: Jee de Pre.
10: I've heard people say that too much of anything

0: Barry White was in 1973 verliefd geworden op Glodian James, een van de drie zangeressen van zijn achtergrondkoortje Love Unlimited. Hij schreef tijdens een slapeloze nacht voor haar Can't Get Enough of Your Love, Babe. De twee trouwden in 1974, gingen uit elkaar in 1988, maar ze zouden nooit officieel scheiden en altijd goede vrienden blijven. Het nummer met die typische zwoele gesproken intro van Barry werd terecht een Amerikaanse nummer 1. Jean-Luc Dehaene was 52 jaar geleden adviseur van minister van Economische Zaken André Olef. De op hol geslagen inflatie in ons land was voor een groot deel te wijten aan de fors gestegen brandstofprijzen door de wereldwijde oliecrisis van toen. En daarom probeerde onze regering een overeenkomst te maken met de Petroleumfederatie en met de Prijzencommissie. Jean-Luc Dehaene op maandag 23 september 1974.
1: Ik kan alleen zeggen dat de minister gepleit heeft bij de Petroleumfederatie om het gedurende een maand te bevriezen op het huidig niveau, om juist aan het controlecomité de kans te laten van het programmaakkoord volledig na te gaan. En dat de Petroleumfederatie overtuigd heeft te zeggen, goed, laat het controlecomité gedurende een maand de zaak nakijken en desnoods zelfs wijzigen.

0: De leden van 10cc kregen inspiratie voor deze hit The Wall Street Shuffle toen ze in een stretch limo Wall Street in New York kruisten en Lol Cream van de groep plotseling riep: Do the Wall Street Shuffle. Donderdag 26 september 1974 verweet senator Lode Klaas van de Volksunie, de Vlaams Nationale Partij die 52 jaar geleden in de oppositie zat, de regering dat die te weinig deed tegen de inflatie in ons land.
1: Een onvoldoende aan het inflatiebeleid. De inflatie is volgens ons het probleem nummer 1 in dit land. En wat de regering tot nog toe gedaan heeft, is zeer ontoereikend. Zij houdt het bij kredietbeperkingen, bij psychologische acties, bij oproepen tot de bevolking. Zij zou zelf het voorbeeld moeten geven. Zij heeft een begroting ingediend waarvan de lopende uitgaven met 23% gestegen zijn vergeleken met vorig jaar. En zij aarzelt ook om het krachtig prijzen- en inkomensbeleid te voeren dat volgens ons vereist is.

Eigenlijk heette hij gewoon Robert Smith, maar voor zijn luisteraars was hij wel degelijk Wolfman Jack. Een legendarische radio-dj die vanaf de jaren 50 duizenden radioshows presenteerde in zijn eigen unieke stijl. Ik luisterde vaak naar Wolfman Jack op AFN, dat was de zender van het Amerikaanse leger in het Waalse Casto, waar de Shape gevestigd is, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Europa. De Wolfman was ook te horen in dit Clap for the Wolfman van de Guess Who. Wel erg doorzichtige manier om hun plaat gedraaid te krijgen. Maar het lukte, want het werd een internationale hit. Wolfman was 57 jaar toen hij in 1995 al overleed. De avond daarvoor had hij nog gewoon zijn radioshow gemaakt. De prehistorie gaat wel nog een tijdje door, na het nieuws bijvoorbeeld, met de nieuwsfeiten en hits van september 1984 van onder meer Sade, Kraftwerk en Ann Christie. Afspraak daarvoor over enkele minuten.

0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja, kom een keer kijken.
3: Amai, oh merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Mannekes, Bompie. Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles. Wow. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
6: Dacht het wel.
5: En wel, het is het moment.
0: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
0: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Hoe mag die steak gebakken zijn?
10: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
11: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanochtend de eerste opleiding gestart voor vrijwilligers van de Medische Reserve-eenheid. Een eerste groep van 100 artsen en verpleegkundigen die snel inzetbaar is bij bijvoorbeeld een gezondheidscrisis zoals corona of natuurrampen. De bedoeling is om beter voorbereid te zijn op crisissen, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
1: We hebben inderdaad bij corona gezien dat ons zorgsysteem heel snel onder druk komt als er iets onverwachts gebeurt. Toen was dat een virus, maar dat kan ook een natuurramp zijn of iets anders. En deze 100 mensen, het zijn er 300 in totaal aan het einde van de rit, die gaan ervoor zorgen dat onze klassieke zorg, dat die heel snel kan opschalen. En daarvoor is natuurlijk die crisisparaatheid nodig.
0: De komende 2 jaar worden 300 vrijwilligers opgeleid. Op de E34 in Vosselaar in de provincie Antwerpen is een persoon om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Iets voor 6 uur vanochtend reed een auto achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Een van hen overleefde de klap niet, de andere persoon raakte zwaar gewond. De snelweg werd een paar uur afgesloten richting Antwerpen, maar is sinds een uur ongeveer weer open. In Antwerpen zijn 3 verdachten in beeld in een onderzoek naar het verkrachten en drogeren van zeker 3 vrouwen. Het onderzoek is gestart in mei toen een 50-jarige vrouw een klacht indiende tegen haar ex. Op zijn computer werden 1000 beelden aangetroffen van vrouwen die misbruikt werden. In dat onderzoek werden nog 2 slachtoffers geïdentificeerd, zegt Cato Belmans van het parket.
2: Ja, het verder gedreven onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er dus nog andere ernstige zedenfeiten zijn, waarbij nog 2 andere slachtoffers, ook ex-partners, betrokken zijn. En die zouden in het verleden mogelijk ook werden gedrogeerd en misbruikt zijn geweest. Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt, is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
0: 2 van de 3 verdachten werden al aangehouden. De andere verdachte moet nu maandag voor de raadkamer verschijnen. De luchthaven van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen is dat, is een tijd lang gesloten geweest nadat een drone vanuit buurland Wit-Rusland was binnengevlogen. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen om de situatie te controleren. Bewoners in de regio Vilnius kregen het advies om zich klaar te houden om eventueel schuilplaatsen op te zoeken. Intussen is de luchthaven weer open. Het dronealarm is opgeheven, laat het crisiscentrum weten. In het Spaanse stadje Madrigueras, zo'n 200 kilometer ten noordwesten van Alicante, is een vrouw van 102 omgekomen bij zware overstromingen. Ze werd levensloos aangetroffen in haar huis, waar het water meer dan een meter hoog stond. Nog eens 90 mensen moesten worden gered. In 3 uur tijd viel er 140 liter regen per vierkante meter. Straten veranderden in kolkende rivieren en auto's werden meegesleurd door het water. Ook vandaag en morgen wordt er slecht weer voorspeld. Het weer bij ons dan, na het optrekken van het ochtendgrijs, vaak zonnig en enkele stapelwolken, maximaal om 20 graden. Morgen en begin volgende week rustig weer, met in de ochtend soms wat mist, maar daarna meestal zonnig en ook rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: What we're gonna do right here is go back into time.
4: Radio Bene, de Prehistorie.

0: Je bent welkom terug in de prehistorie in week 4 van september 1984, 42 jaar geleden alweer, toen deze Pointer Sisters aardig scoorden met Jump for My Love. In die vierde week van september 84 waren dit enkele van de gespreksonderwerpen. De Belgische prinses Astrid huwde in Brussel met aartshertog Lorenz van Oostenrijk. De Duitse regeringsleider Helmut Kohl en de Franse president Mitterrand herdachten in het Franse Verdun samen het begin van Wereldoorlog 1. En Groot-Brittannië en de Volksrepubliek China ondertekenden na lange en moeizame onderhandelingen een verdrag waarbij de Britten Hongkong zouden overdragen aan China.
1: Terug naar de gouden jaren 80.
2: De tijd van je leven.
3: Radio Bene, de prehistorie.

0: zijn indringende falsetstem vertelde frontman Jimmy Somerville van Bronski Beat met Small Town Boy het verhaal van een jonge homo die na pesterijen zijn beklemmende dorp ontvlucht. Dat was wat Somerville zelf ook had meegemaakt. Small Town Boy van Bronski Beat speelde een sleutelrol in de opkomst van de Britse homocultuur in de jaren 80. Het werd ook bij ons een nummer 1 hit. Somerville is er nu 65. Valschermspringen was 42 jaar geleden misschien niet de meest populaire sport in ons land, maar ze werd in september 1984 toch al druk beoefend in België. Karel Huibrechts wist er alles over.
1: Wie graag uit de lucht valt, heeft in dit land mogelijkheden genoeg om het te leren. Vraag maar na bij het dichtstbijliggende vliegveld. Je kan in Oud-Turnhout zelfs een AFF-programma volgen, een Accelerated Free Fall, waarbij je na één dag een vrije val mag doen. Oefenen op de begane grond, okay, dat spreekt voor zich. Maar met een valscherm springen is ook best leuk. U kent wel de klassieke halve bolvormige parachute. Via sturingsgaten is hij lichtjes bestuurbaar. De valsnelheid is 6 meter per seconde. Dat haalt u ook wanneer u van een modale kleerkast naar beneden springt. Dit valscherm haalt geen voorwaarts of horizontale snelheid, met wat wind hooguit 5 à 10 kilometer per uur. Dan heb je de fameuze matrassen. Je komt er sneller mee naar beneden, maar je kan ze ook compleet afremmen. Met een matras haal je een voorwaartse snelheid van ruim 40 kilometer per uur. Hij is uiterst geschikt voor precisiespringen, een specialiteit waarin de Antwerpenaar Dirk Boisdin in 1980 wereldkampioen was en in 1981 militair wereldkampioen. Oh.

Deze Amerikaanse zangeres Laura Branigan had in de Verenigde Staten enkele hits, maar bij ons was Self Control haar enige topper. Het werd geschreven door de Italiaan Raff, dezelfde die met Umberto Tozzi in 1987 Italië vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival met het mooie Gente di Mare. Laura overleed in 2004 op 52-jarige leeftijd in haar slaap aan een hersenbloeding. Op 7 augustus 1984 werden we midscheeps getroffen door het bericht van het overlijden van Anneke Christie. Op dat ogenblik stond haar nummer Ik leef voor jou, dat Fred Becky voor haar schreef, in de Vlaamse top 10. En het platenkopend publiek in Vlaanderen eerde aan postuum met een nummer 1 notering in die hitlijst. MUZIEK.

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op rico.be.
7: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
8: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
9: Radio Bene.
10: Terug naar de gouden jaren 80.
9: De prehistorie.
10: Gide prehistorie.

0: 42 jaar geleden smolt ik bij het horen van Smooth Operator van Sade. En nog altijd eigenlijk. Toen ze die zomer optrad tijdens een Funky Town Party in het Casino Cursaal van Oostende, gingen we eerst met haar een hapje eten in een restaurant op de dijk van Oostende. Mooie herinneringen aan een mooie vrouw. De Belgische Formule 1-rijder Thierry Boutsen was in 1984 aan zijn tweede seizoen bezig. Dat verliep al iets beter dan het eerste, maar Boutsen had nog vaak af te rekenen met pech. Thierry reed met een Arrow Sport met turbo, maar het kampioenschap van 1984 werd overheerst door het McLaren-team met Niki Lauda en Alain Prost. Thierry Boutsen bij Frank Raas op woensdag 26 september 1984.
1: We hebben veel moeten leren. De hele team heeft alles moeten leren over turbomotoren.
2: Ja, je hebt 3 punten voor het wereldkampioenschap. Vind je dat nu zelf voldoende?
1: Het is nooit voldoende. Ik dacht dat ik een meer competitieve auto zou gehad hebben. Het is heel, heel moeilijk om een goede auto te bouwen met een turbomotor.
2: Verdien je nu al wat met Formule 1 rijden?
1: Nog niet. Nee, ik heb veel geld moeten investeren in Formule 1 om te beginnen. Ik heb nog geen geld verdiend. Mijn doel is in Formule 1 te rijden. Geld winnen komt in

0: De bandleden van Culture Club schreven 42 jaar geleden de War Song, een protestsong tegen de oorlog, en de eerste single uit hun album Waking Up with a House on Fire, waarvan er 5 miljoen stuks werden verkocht. Het werd een hit en het gooide hoge ogen in de internationale hitlijsten. Het ging 42 jaar geleden niet zo best met de Royal Antwerp Football Club, doorgaans afgekort tot Den Antwerp. Manager Louis de Vries, die toen zelf ook minder ging werken voor Antwerp, op zondag 23 september 1984 aan de tand gevoeld door sportreporter Jan Wouters.
1: Wij hebben verschrikkelijke klappen gekregen, maar wij zijn er de mensen niet naar om daarvoor terug te treden. Alleen, we hebben ons daardoor wel over een aantal zaken bezonnen.
2: Geldzaken dus, want dat kan niet meer zo vroeger.
1: Het zijn niet alleen geldzaken.
2: Ja, maar de club kan niet meer uitpakken. De club kan niet meer de wegen die men kende via de bank en wat weet
1: nee,
2: ik allemaal.
1: Nee, dat is niet waar. Ik geloof dat door een duidelijke studie van de toestand van de club, door een goede budgettering, geloof ik dat we er op dat vlak, waar jij naartoe wil, het financiële, dat we er beter voor staan dan tevoren. Veel beter. Ik geloof dat wij een rijke club zijn. Wij hebben ons eigen stadion. Wij hebben onze eigen spelers. Wij hebben in verhouding, denk ik, veel minder schulden dan anderen, waarvan ik de rekening trouwens niet kan maken. En als we een stapje terug moeten zitten op dit moment, dan is het wel overwogen. En dan is het zeker niet om te zeggen, we gaan ons in de toekomst erin vergenoegen van een grijze middenmotor te zijn.

0: Deze Duitse band Kraftwerk is nog maar de tweede niet-Engelstalige groep die in 2021 werd opgenomen in de prestigieuze Rock'n'Roll Hall of Fame. Kraftwerk werd in 1970 opgericht in Düsseldorf door de onlangs 80 jaar geworden Ralf Hütter en de inmiddels overleden Florian Schneider. In een tijd van existentiële angst vanwege de atoomdreiging zetten zij de eerste generatie synthesizers in voor avant-gardistische nummers over robots, radioactiviteit, computers, maar ook over de Tour de France. En dat was het voor wat week 4 van september 1984 betreft. Over nu naar de 90s.
1: De prehistorie.

Deze Italiaanse dancehit Rhythm of the Night van Corona was een van de grootste clubhits van de 90s. Producer Francesco Bontempi was het brein achter dit nummer. Zangeres Jenny B zong het in de studio in, maar ze bleef liever op de achtergrond. En dus was het model Olga Souza die in de clip en op het podium verscheen. Rhythm of the Night werd wereldwijd een dikke hit en stond 8 weken op 1 in Italië. Dit waren enkele nieuwsfeiten in de vierde week van september 1994. In Finland eiste de gezonken veerboot Estonia liefst 900 mensenlevens. In Vlaanderen werd 32 jaar geleden de bejaardenfoon geïnstalleerd, waar men terecht kon met vragen en klachten over bejaarden tehuizen. Apothekers en artsen verzetten zich in ons land in september 1994 tegen het aanbrengen van streepjescodes op medische voorschriften. En wet, die scoorde toen met Love Is All Around van The Drugs.

0: jij nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai. Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust dan alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be. De prehistorie.
3: Guy de Pre.

0: De Senegalees Youssou N'Dour maakte in 1986 zijn eerste westerse opname samen met Peter Gabriel. In 1994 nodigde Nene Cherry, de nachtegaal van Dakar, dan uit voor dit duet. Hun Seven Seconds werd een wereldhit. De nu 66-jarige N'Dour was in 2012 en 2013 een tijd lang minister van Cultuur en Toerisme in zijn land Senegal. Iedereen die met vragen zat of klachten had over bejaardentehuizen in Vlaanderen kon vanaf september 1994 terecht bij de Bejaardenfoon. Walter Kaassen van de Vlaamse overheid over het nieuwe servicenummer.
1: Het is niet de bedoeling om een dwangregime in te stellen ten opzichte van de rusthuizen. Integendeel, wij gaan ervan uit dat het overgrote deel van de rusthuizen uitstekend functioneert.
2: Door verhalen over slechte behandeling van bejaarden hebben rusthuizen, dikwijls private commerciële rusthuizen, niet altijd een goed imago. Veel directies zijn dan ook bang dat de nieuwe infofoon een klachtentelefoon zal worden, die het slechte imago van hun sector nog zal versterken. Ze zijn er niet tegen, maar vinden toch dat zij beter geplaatst zijn om problemen op te lossen.

0: Diana Ross en Lionel Richie hadden in 1981 een Amerikaanse nummer 1 en een wereldhit met Endless Love uit de gelijknamige film. 13 jaar later zou dit zoetgevoosde duo dat succes nog eens overdoen. Want Mariah Carey en Luther Vandross genoten in september 1994 evenveel bijval met hun versie van Endless Love. Begin jaren 80 maakte ik samen met Erwin Provoost voor deze zender het programma De Vrije Teugel van het Huis de Pré-Provoost. Ik bleef radio maken terwijl Erwin een succesvol filmproducent werd die eind september 1994 tevreden was met de aandacht voor zijn film Max met Jacques Vermeire in de hoofdrol.
1: Ik ben eigenlijk heel gelukkig met al de aandacht. Vooral omdat het dus in de eerste plaats voor ons neerkomt op het feit dat de film blijkbaar degene die hem gezien hebben al goed bevonden is. Anders is er behoorlijk wat minder aandacht, moet ik zeggen. Dus dat zit wel goed.
2: Ja. Hoe goed vindt u deze film zelf in zijn genre?
1: Waar ik eigenlijk erg blij mee ben, is dat Max aansluit bij die goede traditie, zou ik maar zeggen, van Hector, de eerste Urbanus film. Namelijk puur amusement voor een breed publiek, afgewisseld met eigenlijk toch wel een vleugje romantiek. Je kunt dus meeleven met Jacques Vermeire. Dat vind ik altijd heel belangrijk, dat je enerzijds, je hebt humor, er wordt hard gelachen, maar anderzijds denk ik wel dat het publiek zal meegaan met die underdog-figuur die Vermeire neerzet.
2: Heeft hij u nog kunnen verrassen als acteur?
1: Ik moet zeggen dat een van de grote verrassingen zal zijn, misschien in de film, dat Jacques Vermeire, dat pleit dan niet voor mij, dat ik dat vooraf niet wist, maar eigenlijk is het wel een erg goed acteur.

Dromen van het leven van Jasmin stond 32 jaar geleden op haar prachtalbum Portfolio, terwijl de single de Vlaamse top 10 haalde. Jo met de Banjo schreef de knappe tekst. Bedankt om te luisteren vanmorgen. Maak er een hele mooie dag van. En ik spreek graag met je af in een volgende aflevering van De Prehistorie.

0: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. De eerste opleiding voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid is gestart. En Rusland heeft opnieuw belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Goedemiddag. Het parket onderzoekt een zaak van zwaar misbruik van enkele vrouwen. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het exact gaat, dat is nog onduidelijk. 3 mannen worden verdacht. Ja, Wim Schepers, deze zaak doet denken aan die affaire rond Gisèle Pelicot in Frankrijk, hè?
1: Ja, dat is zo, omdat de slachtoffers op de beelden volgens Gazet van Antwerpen bewusteloos lijken te zijn en mogelijk gedrogeerd, al wordt dat door de hoofdverdachte ontkend. Hij beweert ook dat de contacten gebeurden met wederzijdse toestemming, maar dat wordt dan weer tegengesproken door de ex van de hoofdverdachte, die met een klacht de zaak aan het rollen bracht. Ook het Antwerps parket spreekt van ernstig misbruik. Cato Bijlmans.
2: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
1: Voorlopig zijn al 2 vrouwen geïdentificeerd, maar het aantal slachtoffers zou dus nog kunnen oplopen. Ook andere daders kunnen nog in beeld komen. De oudste beelden zijn intussen al bijna 20 jaar oud. Volgens een van de advocaten zijn de feiten dus verjaard. Het onderzoek is in ieder geval nog bezig.
0: Dankjewel, Wim. Er zitten momenteel hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. Dat blijkt uit de resultaten van metingen die worden bijgehouden door Gezondheidsinstituut Genzano. In Leuven bijvoorbeeld is de concentratie sinds vorig jaar niet meer zo hoog geweest. Elke Wollands van het Riga-instituut van de KU Leuven.
3: Het is wel een beetje merkwaardig, want COVID is heel lang weg geweest. We hebben heel lang geen coronavirus in het rioolwater gezien. Dus het was toch een beetje merkwaardig, niet toevallig met de opening van school, dat die concentraties toch weer stegen. Dat betekent dat het virus toch weer aan het circuleren is onder ons. En wie zich dan wil laten vaccineren, is het nu de moment.
0: Het coronavaccin is vooral aangeraden voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanochtend de eerste opleiding gestart voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid. 100 artsen en verpleegkundigen worden klaargestoomd om snel inzetbaar te zijn bij gezondheidscrisissen of rampen. In totaal zullen er binnen 2 jaar 300 medische vrijwilligers worden opgeleid. Gunter Joosse ging kijken naar de start van de opleiding.
4: Van harte welkom.
5: 100 artsen en verpleegkundigen worden verwelkomd in een grote zaal van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Ze zijn gemotiveerd om deel uit te maken van de nieuwe medische reserveeenheid.
6: Ik vermoed dat de bedoeling is dat we allemaal dezelfde taal leren spreken en dat we allemaal op elkaar ingespeeld zijn.
7: Ik denk dat we heel veel gaan bijleren, zowel over de praktische aanpak als ook gewoon de theorie daarachter, om dat samen dergelijke infectiecrisissen aan te pakken.
5: Er zijn lessen getrokken uit de coronacrisis, zegt Vlaams minister van Welzijn Gené. Dankzij deze vrijwilligers gaan we beter voorbereid zijn op een crisis, zegt ze.
8: Dat betekent dat we hen tools gaan geven, instrumenten om heel snel de klassieke zorg te kunnen opschalen. Het zijn vrijwilligers die dit er belangeloos bij nemen, dus chapeau. Ik vond wel dat ik hier moest zijn om hen een hart onder de riem te steken.
5: In totaal zullen er 300 vrijwilligers opgeleid worden. Dus er zijn nog meer kandidaten nodig, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
9: Eindejaarsstudenten, geneeskunde en verpleegkundigen mogen zich ook aanmelden. Dus mensen die zich geroepen voelen, ga naar rodekruis.be en meld je aan.
0: Op de E34 in Vosselaar is een persoon om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Iets voor 6 uur vanochtend reed een auto achteraan in op een vrachtwagen. De brandweer moest 2 geknelde personen bevrijden. Een van hen heeft de klap niet overleefd, een andere persoon raakte zwaar gewond. De snelweg werd ook enkele uren afgesloten richting Antwerpen. In zo'n 12.000 handelszaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten vandaag een extraatje bij hun aankoop voor het weekend van de klant. Dat is een actie van handelsfederatie Comeos en zelfstandige organisatie Unizo om winkeliers te ondersteunen. De aftrap van de actie werd vandaag gegeven in Roeselaren in West-Vlaanderen. Het weekend van de klant is belangrijk om de winkeliers te steunen in hun concurrentiestrijd met de online winkels, zegt Bart Buijsen van Unizo.
10: Online vormt concurrentie, zeker van buiten de Europese Unie. Vaak aan heel lage prijzen worden hier pakjes gedumpt. En we gaan natuurlijk die strijd aan. En fysieke winkels kunnen daar echt wel het verschil maken door het vertrouwen, door de dienstverlening, door het advies dat men geeft. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert. En dat willen we vandaag extra in het licht stellen.
0: Het Russische leger heeft afgelopen nacht voor de vierde keer in een paar dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester valt de schade best mee en vielen er ook geen gewonden. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. Volgens correspondent Michiel Driebergen wil Rusland met de aanvallen vooral de Oekraïnse bevolking onder druk zetten.
11: Dit doen de Russen eigenlijk al weken. Ze beschieten allerlei burgerdoelwitten, van wetenschappelijke instituten tot tankstations, tot treinen. En nu dus die bruggen. Het lijkt er de Russen om te doen, vooral om de infrastructuur plat te leggen, om mensen psychologisch onder druk te zetten. Ja, zo'n brug vernietigen, zeggen experts, dat kan eigenlijk niet. Die bruggen zijn ongelooflijk sterk, maar je zorgt dus eigenlijk voor een verstoring van hun dagritme, waardoor mensen niet naar hun werk kunnen bijvoorbeeld.
0: De luchthaven van Vilnius, dat is de hoofdstad van Litouwen, is een tijd lang afgesloten nadat een drone vanuit buurland Wit-Rusland het luchtruim was binnengevlogen. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen om de situatie te controleren. Bewoners in de regio Vilnius kregen de raad om zich klaar te houden om eventueel schuilplaatsen op te zoeken. Intussen is de luchthaven weer open. Dronealarm is opgeheven, laat het crisiscentrum weten. Vrij mooi herfstweer dit weekend. En ook het begin van komende week is dat zo, met maxima rond 20 graden in het centrum. S'nachts is er kans op mistvorming. Woensdagmiddag of woensdagavond keert de regen dan terug en wordt het frisser, rond 15 graden nog overdag. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. Dat was de opener van het nieuws. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het gaat, is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: bekende buurt pas echt frigo als je klokal een kermisjes doet.
1: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
3: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Maffa.
2: Lidl, dat kan tellen.

0: Radio Bene.
1: De tijd van je leven.
2: De tijd van je leven.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bel & Bo.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
0: Radio Bene.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. De eerste opleiding voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid is gestart. En Rusland heeft opnieuw belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Het parket onderzoekt een zaak van zwaar misbruik van enkele vrouwen. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet duidelijk. 3 mannen worden verdacht. Wim Schepens, deze zaak doet denken aan de affaire rond Gisèle Pelicot in Frankrijk.
1: Ja, daar lijkt het inderdaad op, omdat de slachtoffers op de beelden volgens Gazet van Antwerpen bewusteloos lijken te zijn en mogelijk gedrogeerd, al wordt dat door de hoofdverdacht ontkend. Hij beweert ook dat de contacten gebeurden met wederzijdse toestemming, maar dat wordt dan weer tegengesproken door de ex van de hoofdverdachte, die met een klacht de zaak aan het rollen bracht. Ook het Antwerps parket spreekt van ernstig misbruik. Cato Belmans.
2: Het gaat om ernstige zedenfeiten. Een van de onderzoeksdaden in het onderzoek dat momenteel volop loopt is inderdaad uitmaken over welke beelden dat het gaat en dit verder onderzoeken.
1: Voorlopig zijn al 2 vrouwen geïdentificeerd, maar het aantal slachtoffers zou dus nog kunnen oplopen. Ook andere daders kunnen nog in beeld komen. De oudste beelden zijn intussen al bijna 20 jaar oud. Volgens een van de advocaten zijn de feiten dus verjaard. Het onderzoek is in ieder geval nog niet afgerond.
0: Dankjewel, Wim. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is vanmorgen de eerste opleiding gestart voor de vrijwilligers van de medische reserveeenheid. 100 artsen en verpleegkundigen worden klaargestoomd om snel inzetbaar te zijn bij gezondheidscrisissen of rampen. In totaal zullen er binnen 2 jaar 300 medische vrijwilligers opgeleid worden. Gunter Joosse ging kijken naar de start van de opleiding.
3: Van harte welkom.
4: 100 artsen en verpleegkundigen worden verwelkomd in een grote zaal van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Ze zijn gemotiveerd om deel uit te maken van de nieuwe medische reserveeenheid.
5: Ik vermoed dat de bedoeling is dat we allemaal dezelfde taal leren spreken en dat we allemaal op elkaar ingespeeld zijn.
6: Ik denk dat we heel veel gaan bijleren, zowel over de praktische aanpak als ook gewoon de theorie daarachter, om dat samen dergelijke infectiecrisissen aan te pakken.
4: Er zijn lessen getrokken uit de coronacrisis, zegt Vlaams minister van Welzijn Gené. Dankzij deze vrijwilligers gaan we beter voorbereid zijn op een crisis, zegt ze.
7: Dat betekent dat we hen tools gaan geven, instrumenten om heel snel de klassieke zorg te kunnen opschalen. Het zijn vrijwilligers die dit er belangeloos bij nemen. Dus chapeau, ik vond wel dat ik hier moest zijn om hen een hart onder de riem te steken.
4: In totaal zullen er 300 vrijwilligers opgeleid worden. Dus er zijn nog meer kandidaten nodig, zegt Jan Poté van het Rode Kruis.
8: Eindejaarsstudenten, geneeskunde en verpleegkundigen mogen zich ook aanmelden. Dus mensen die zich geroepen voelen, ga naar rodekruis.be en meld je aan.
0: Er zitten opvallend hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. Dat blijkt uit de resultaten van metingen die worden bijgehouden door gezondheidsinstituut Cienzano. Sinds november vorig jaar zijn de concentraties niet meer zo hoog geweest. En dat kan wijzen op het begin van een nieuwe epidemie. Elke Volans van het Rega-instituut van de KU Leuven roept ouderen en mensen met een zwakke gezondheid op om zich te laten vaccineren.
9: We zien juist dat die concentraties aan het stijgen zijn. Vandaar dat wij nu waarschuwen om te vaccineren. Corona zwakt elk jaar wel wat meer af. Maar toch kan je er toch nog ferm ziek van zijn. Want het is nu ook wel een jaar geleden dat we COVID hebben gehad. Dus die antistoffen, ja, die zijn helemaal verdwenen.
0: In zo'n 12.000 handelszaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten dit weekend een extraatje bij hun aankoop, want het is weekend van de klant. De aftrap van de actie is vandaag gegeven in Roeselaren in West-Vlaanderen. En Stijn de Vwart ging kijken.
10: Ambiance in Roeselaren voor het weekend van de klant. Er zijn leuke optredens en in de winkels krijgen de klanten een extraatje bij hun aankoop. Zoals in de modezaak Apropos.
11: Je kreeg dus als geschenkje vandaag, het weekend van de klant is, mag je een sjaaltje kiezen. Weet je, doe maar deze alsjeblieft.
12: Ik had het eigenlijk niet verwacht. We zijn al naar een andere winkel geweest en daar was een kleiner cadeautje, maar ja, ik ben heel blij.
10: De klanten komen nog steeds winkelen in de stad, ondanks het online shoppen, zegt de uitbaatster van de zaak.
13: Dat is een heel ander verhaal dan het online shoppen. Hier gaat het meer over de beleving en ook voor heel veel mensen toch wel de professionele hulp.
10: Unizo en Comeos willen met deze actie de strijd aangaan met goedkope webshops uit het buitenland, zegt Bart Buijsen van Unizo.
14: Vaak aan heel zeer lage prijs worden hier pakjes gedund. Fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door de dienstverlening. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert.
0: Het Russische leger heeft afgelopen nacht voor de vierde keer in enkele dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester valde schade mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. Volgens correspondent Michiel Driebergen wil Rusland met de aanvallen vooral de Oekraïnse bevolking onder druk zetten.
15: Dit doen de Russen eigenlijk al weken. Ze beschieten allerlei burgers. Doelwitten van wetenschappelijke instituten tot tankstations, tot treinen. En nu dus die bruggen. Het lijkt er de Russen om te doen, vooral om de infrastructuur plat te leggen, om mensen psychologisch onder druk te zetten. Ja, zo'n brug vernietigen, zeggen experts, dat kan eigenlijk niet. Die bruggen zijn ongelooflijk sterk, maar je zorgt dus eigenlijk voor een verstoring van hun dagritme, waardoor mensen niet naar hun werk kunnen bijvoorbeeld.
0: De luchthaven van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, is een tijd gesloten nadat een drone vanuit buurland Wit-Rusland was binnengevlogen. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen om de situatie te controleren. Bewoners in de regio Vilnius kregen het advies om zich klaar te houden om eventueel schuilplaatsen op te zoeken. Intussen is de luchthaven weer open en het drone-alarm is opgegeven. Het is vrij mooi herfstweer dit weekend en begin volgende week ook nog met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts is er kans op mist. Woensdagmiddag of woensdagavond keert de regen terug en dan wordt het ook frisser, rond 15 graden nog overdag. In Antwerpen worden 3 mannen verdacht van extreem seksueel misbruik. Dat was de opener van het nieuws. Er zijn beelden ontdekt waarop te zien is hoe bewusteloze vrouwen worden verkracht. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet duidelijk. Meer op vrtnieuws.be.
16: Radio BNE.
17: Het is de nationale feestdag voor onze oosterburen en hun dag van Duitse eenheid gaan we ook vieren bij Radio BNE. Herzlich willkommen.
18: Radio BNE.
19: Duitse 40.

3 oktober is de ideale dag om de beste Duitse hits boven te halen. Vandaag, precies 36 jaar geleden, op 3 oktober 1990, werden Oost- en West-Duitsland herenigd. De komende 3 uur kozen jullie de 40 populairste Duitse hits in de Radio BeNe Duitse 40. Vorig jaar was dit de nummer 1. Peter Maffay en Du. Afwachten of hij ook dit jaar even sterk scoort. De ontknoping van de Radio BeNe Duitse 40 hoor je straks om 4 uur. Misschien was dit wel jullie openingsdans toen je trouwde. Allee, pak mekaar nog maar eens vast. It's Slow Time met Peter Maffay.

0: Doel, geschreven door Peter Orlof. En die naam gaan we straks nog tegenkomen in deze Radio BNE Duitse 40. Ik heb er trouwens nog een leuk verhaal over. Deze Peter Maffay hebben jullie vorig jaar dus naar de nummer 1 gestemd. Of dat ook dit jaar nog zo is, dat horen we straks rond 4 uur. We beginnen aan onze countdown. Los geht's!
1: Radio BNE Duitse 40.
2: BRT Radio BNE.
0: Dit was in de 70er jaren de doorbraak van Bernd Klüver. Hij zakte dit jaar 13 plaatsen met De Jonge mit die Mundharmonika.
1: 40.

Op 40 Bernd Kluva met de hit die van hem een tieneridool maakte. Een Duitse schlager. Ja, maar eigenlijk is het een cover. Het was eerst een Spaanse popsong van Los Diablos, El Chico de la Harmonica. De bekende Peter Orlof, hij weer, maakte er een Duitse versie van voor Bernd. Jullie stemden de afgelopen weken zeker niet alleen schlagers in de Radio BNE Duitse 40. We trekken het tempo op met Spider Murphy Gang. Leuk weet je, mijn held Elvis zingt in Jailhouse Rock Spider Murphy played a tenor saxophone. En deze groep noemde zich naar die fictieve gangster Spider Murphy, omdat ze covers van oude rock'n'roll nummers wilden spelen. Maar later maakten ze ook zelf liedjes. En in 1981 braken ze internationaal

0: Ze zingen over een callgirl, Rosie. Maar ze zingen ook haar nummer, namelijk 32 zegt zijn 8. In verschillende Duitse steden was dat een echt bestaand nummer. Dus toen dit uitkwam, werden onschuldige burgers dag en nacht gebeld door fans die voor de lol vroegen naar Rosie. Het is dus iets anders dan 797204. De Deutsche Bundespost heeft hun nummer telkens gratis veranderd. Straks op 38 alweer slow time met Roland W. en Moonia.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
7: en Brico Planet
6: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
7: 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Kies een uur lang zelf de muziek op Radio BNE.
9: U vraagt, wij draaien.
8: Samen met je vrienden of collega's, de WhatsApp-groep met je buren, je club of vereniging.
10: De tijd van je leven.
8: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Schrijf je snel in via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
10: Na, na, na, na, na.
9: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
8: Tussen 12 en 1 op Radio BNE.
9: Radio BNE.
8: Duitse vrienden.

Duizendmaal Doe van Münchner Freiheit op 37. 16 plaatsen gezakt in de Radio BNE Duitse 40. Trouwens, ik heb nog iets gezongen van Münchner Freiheit in een Fernsehsendung van Andy Borg in Sommer. De eerste nieuwkomer in de lijst is Caterina Valente, een Frans-Italiaanse zangeres en actrice. In de jaren 50 trok ze geregeld met Bob Beaans Groepen op tournee door Duitsland. Ze scoorde vele hits, zong liedjes in wel 12 talen. Dit is Caterina Valente en Spiel noch einmal für mich, Habanero.

35, Peter Orloff, Ein Mädchen für immer. En ik ken Peter, ik ben ooit bij hem thuis geweest. Dat is niet zo ver dat hij woont in Duitsland. Maar ik was daar omdat hij ook met Russische muzikanten heeft opgenomen. En hij had ook Russische uniformen hangen. En we hebben er zo een paar mogen meenemen om dan mijn uniform te laten ontwerpen voor From Russia With Love. Op 34 vinden we Vicky Leandros. Dat is nog altijd een mooie madame. In 1980 vertelde zij een Grieks liedje van Mikis Theodorakis. En ze scoorde er een Europese hit mee. Ich hab die Liebe gesehen.

0: ik heb die Liebe gesehen op 34 Vicky Leandros. We leerden haar kennen in 1972, toen ze het Eurovisie Songfestival won met Après toi. En ze heeft goed geboerd hoor, ze heeft bijna 80 albums uitgebracht. Straks op 33 Duitse rockmuziek. Peter Schilling schiet de ruimte in met Major Tom. Völlig losgelöst. Radio
1: BNE. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Dag manneke.
7: Hey.
6: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
7: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
6: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
7: Ook landbouwer.
6: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
7: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
6: Ja, slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorle.be.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Een buitenmaartse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

Op 32 en de Radio Bene Duitse 40, Nino De Angelo. Er zijn verschillende versies van deze hit. Hij zong het ook nog in het Engels en in het Italiaans. En Vicky Leandros en Dana Winner zongen dit in het Nederlands. Nieuw binnen dit jaar is Marlene Dietrich met een liedje wat ik gezongen heb vorig jaar op de 100ste verjaardag van een oude Duitse dame die in Turnhout woonde. Haar naam was Ingeborg, dus ter nagedachtenis van Ingeborg nu Marlene Dietrich met Sag mir, wo die Blumen sind.

0: Marlijne was een legendarische actrice. Ze speelde haar eerste, toen nog stomme film, al in 1922. We hebben ondertussen al 10 Duitse hits gespeeld. Het is tijd voor een overzicht.
1: De tijd van je leven.
2: Radio BNE, Duitse 40.
0: Op 40, Bernd Kluva, de jongen met die mondharmonica. Op 39, Spider Murphy Gang, Skandal im Sperrbezirk. Helaas 24 plaatsen gezakt. Op 38, Roland W. met Moonia. Op 37, 16 plaatsen gezakt, Münchner Freiheit met 1000 Mal Du. Op 36, Nieuw, Caterina Valente, Spiel noch einmal für mich, Habanero. Op 35, 16 plaatsen gezakt, Peter Orloff, Ein Mädchen für immer. Op 34, 1 plekje gestegen, Vicky Leandros met Ich hab die Liebe gesehen. Op 33, Peter Schilling met Völlig losgelöst, Major Tom. 15 plaatsen gezakt op 32, Nino De Angelo, Jenseits von Eden. En op 31, Nieuw, Marlene Dietrich met Sag mir, wo die Blumen sind. Jürgen Markus opent de top 30.
2: Radio BNE, Duitse 40.
3: Helmut Lotti.
2: VRT, Radio BNE. 30.

0: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig... om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Mannekes.
9: Bompie.
8: Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
9: Wow.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
8: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
15: Hoe mag die steek gebakken zijn?
16: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
14: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
16: Bleu.
17: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
18: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
19: Bel & Bo.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
21: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van... Leonidas.
22: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
23: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
22: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
23: Oh, met praline, die gouden.
22: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
21: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
24: Radio Bene.
25: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. In het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is de eerste opleiding gestart voor vrijwilligers van de Medische Reserveeenheid. Dat is een groep van artsen en verpleegkundigen die snel inzetbaar is bij bijvoorbeeld een gezondheidscrisis als corona of natuurrampen. We moeten beter voorbereid zijn op crisissen, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genie.
1: We hebben inderdaad bij corona gezien dat ons zorgsysteem heel snel onder druk komt als er iets onverwachts gebeurt. Toen was dat een virus, maar dat kan ook een natuurramp zijn of iets anders. En deze 100 mensen, het zijn er 300 in totaal aan het einde van de rit, die gaan ervoor zorgen dat onze klassieke zorg, dat die heel snel kan opschalen. En daarvoor is natuurlijk die crisisparaatheid nodig.
0: De komende 2 jaar worden in totaal 300 vrijwilligers opgeleid. Geïnteresseerde artsen of verpleegkundigen kunnen zich aanmelden op de website van het Rode Kruis. En er zitten opvallend hoge concentraties coronavirus in het rioolwater. En dat kan wijzen op een nieuwe epidemie. Dat blijkt uit resultaten van metingen die worden bijgehouden door gezondheidsinstituut Cienzano. Er is geen reden tot paniek, maar Elke Wolland van het REGA-instituut van de KU Leuven roept ouderen en mensen met een zwakke gezondheid wel op om zich te laten vaccineren.
2: We zien na een jaar terug hogere concentraties in dat rioolwater. Maar we zijn eigenlijk helemaal niet bezorgd. Het is nog steeds de Omicron-variant. Wij willen gewoon waarschuwen. Er is meer virus. Er is meer aan het circuleren. Dus als je wil vaccineren, is het nu de moment. We raden vooral aan mensen met een zwak immuunsysteem en mensen die wat ouder zijn. En als je je wil beschermen tegen long-covid, is vaccinatie daar ook iets goed voor.
0: In zo'n 12.000 handelszaken in Vlaanderen en Brussel krijgen klanten dit weekend een extraatje bij hun aankoop, want het is weekend van de klant. De aftrap van de actie is vandaag gegeven in Roeselare in West-Vlaanderen. En Stijn de Voort was daarbij.
3: Ambiance in Roeselare voor het weekend van de klant. Er zijn leuke optredens en in de winkels krijgen de klanten een extraatje bij hun aankoop. Zoals in de modezaak Apropos.
4: Je krijgt dus als geschenkje vandaag, omdat het weekend van de klant is, mag je een sjaaltje kiezen.
5: Weet je, doe maar deze alsjeblieft.
6: Ik had het eigenlijk niet verwacht. We zijn al naar een andere winkel geweest en daar was een kleiner cadeautje, maar ja, ik ben heel blij.
3: De klanten komen nog steeds winkelen in de stad, ondanks het online shoppen, zegt de uitbaatster van de zaak.
7: Dat is een heel ander verhaal dan het online shoppen. Hier gaat het meer over de beleving en ook voor heel veel mensen toch wel de professionele hulp.
3: Unizo en Comeos willen met deze actie de strijd aangaan met goedkope webshops uit het buitenland, zegt Bart Buijsen van Unizo.
8: Vaak aan heel lage prijzen worden hier pakjes gedund. Fysieke winkels kunnen daar echt het verschil maken door de dienstverlening. Het feit dat men de beleving en natuurlijk het fysieke contact met de winkelier enorm apprecieert.
0: We krijgen vrij mooi herfstweer dit weekend en ook nog begin komende week. Met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts is er kans op mistvorming. Woensdagmiddag of avond gaat het opnieuw regenen. Dan wordt het ook frisser, rond 15 graden nog overdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio BNE.
10: Vandaag is een speciale bij Radio BNE. Het is de Duitse Nationale Feestdag. Daarom spelen we de 40 beste Duitse songs, volgens jullie.
11: Radio BNE.
12: Duitse 40.
11: Helmut Lotti.
13: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio BNE.
10: We zitten ondertussen aan nummer 29. Danny Christian stijgt 4 plaatsen met Rosamunde. Ik ben

Dit was Danny Christian met Rosamunde. Zijn grote doorbraakhit. Hij was toen pas 18 jaar. En dan nu een zangeres die niet echt een mode-icoon was met haar zwarte carré en die hoekige zwarte bril, maar toch dronk ik er graag eens een glas rode wijn mee backstage. Nana Mouskouri. Begin vorig jaar ging dit liedje viraal dankzij Netflix en TikTok. En kijk, Guten Morgen Sonnenschein komt nieuw binnen op 28.

Everybody sing along mit Nummer 27, Drafi Deutscher, Marmor, Stein und Eisenbrecht. Drafi schreef ook de wereldhit Jenseits van Eden, die op nummer 32 stond. En hij schreef hits voor Boney M en Mixed Emotions. Geen sukkelaar dus. Op 26 een Zweedse zangeres die twee keer naar het Songfestival mocht. In 1960 voor Zweden en in 1969 voor West-Duitsland. Sieve Malmquist, ze stijgt vier plaatsen met Liebeskummer loont zich nicht.

0: Op 25, Roy Black, Guns N' Vice. Deze zomer heb ik het nog gehoord gezongen door mijn goede vriend Andy Borg. Roy was een zanger, maar hij speelde ook in meer dan 10 films en series zoals Ein Schloss am Wörthersee. We komen hem straks nog eens tegen in de Radio BNE Duitse 40 met de internationale hit Schön ist es auf der Welt zu sein. Maar nu eerst op 24 de Amerikaanse Peggy March en met 17 had man nog Träume.
1: Alleen dit weekend nog tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de die?
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
9: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
10: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
11: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
12: Radio BNE, Duitse 40.
13: Helmut Lotti.
14: VRT. Radio BNE.
12: 24.

0: Nummer 24, Peggy March, met 17 had man nog träumen. Ze scoorde in 1963 een gigantische wereldhit met I Will Follow Him. Ze was toen 15 jaar en de jongste vrouwelijke artiest ooit die de nummer 1 positie bereikte in de Amerikaanse hitlijst. 2 jaar later is ze 17 en pakt ze in Duitsland de nummer 1 met deze Mit 17 had man nog träumen. Genoeg gedroomd, word maar wakker nu voor feestmuziek van Antoon en DJ Ötzi.
1: Radio BNE, Duitse 40.
2: Helmut Lotti.
3: VRT, Radio BNE.
1: 23.
0: Hier is Antoon aus Tirol.

Ik heb dat ooit gezongen als Johan, Johan, Johan, met een W, hè, ter ere van het afscheid van Johan Museeuw. Ik had daar een videoclip bij gemaakt met zijn vrouw aan het zwembad. En dat was, ik wil een wesp in mijn hesp. En die keek naar mij en die zei, smeerlap, zei hij. Wel, die wist niet dat ik bij hem thuis was geweest. En dan op 22, Cindy Ontbert, immer wieder sonntags. Yeah.

Op 22, Cindy ontbijt met Immer wieder Sonntags. De Nicole en Hugo van de Duitse schlagermuziek. Ze maakten niet alleen samen muziek, ze waren ook 20 jaar getrouwd met elkaar. En dit was hun grootste hit. Het was zo'n grote hit dat er nu zelfs een televisieprogramma is in Duitsland dat Immer wieder Sonntags heet. We gaan nu van de zondag naar de zon. Lass die Sonne in dein Herz, zong de groep Wind in 1987 op het Eurovisie Songfestival in Brussel. Ze wonnen net niet, ze stranden op nummer 2. In de Radio BNE Duitse 40 staan ze op 22.

Wind met Lass die Sonne in dein Herz. We hebben weer 10 Duitse hits gespeeld. Tijd voor een terugblik. 8 plaatsen gestegen op nummer 30. Jürgen Markus met Ein Festival der Liebe. Op 29 Danny Christian met Rosamunde. Op 28 nieuw Nana Mouskouri met Guten Morgen Sonnenschein. Op 27 10 plaatsen gestegen Drafi Deutscher met Marmorstein und Eisenbricht. Op 26 4 plaatsen gestegen Sieu Malmquist met Liebeskummer lohnt sich nicht. Op 25 nieuw Roy Black met Ganz in Weiß. Op 24 ook nieuw, Peggy March met 17 had man nog träumen. Op 23 ook nieuw, Anton und DJ Ötzi, Anton aus Tirol. Op 22 9 plaatsen gezakt, Cindy und Bert met Immer wieder Sonntags. En op 21 5 plaatsen gestegen, Wind met Lass die Sonne in dein Herz. En Costa Cordalis mag de top 20 openen met Anita. MUZIEK.

0: Op 20, Costa Cordalis met Anita. Leuke song, maar die Costa Cordalis was ook een goede sporter. Hij mocht voor Griekenland naar het wereldkampioenschap skiën in 1985. Straks op 19, Juliana Werding met Geh nicht in die Stadt.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
2: Maffa.
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
2: Oei, wat is er?
5: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
2: Oei?
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Nu ook in je Maxizo-winkel.
7: Hallo!
6: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Mannekes,
12: Pompie,
11: nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
12: Oh.
11: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
13: Ik heb er al direct 2 nodig.
14: Oh, ik heb 20.
13: Ik dacht het wel.
11: En wel, het is het moment.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma. Gamma.
15: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
17: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.

Dit was Freddy Breck met Bianca op 18. Ik heb iets met grote klassieke melodieën, maar Freddy Breck ook, hè? Typisch voor Freddy was dat hij beroemde klassieke melodieën van grote componisten zoals bijvoorbeeld Verdi bewerkte tot aanstekelijke slagers. En dat werkt wel. Een van zijn grote hits is het slavenkoor van Nabucco, dat heeft hij in het Duits gezongen. Ik heb dat op Classic 2 nog in het Engels gedaan. Die melodieën die waren al makkelijk meezingbaar. Ze zaten al in het collectief geheugen. En dan op naar 17, een liedje waar je gegarandeerd goedgezind van wordt. Conny Froebus met Zwei kleine Ik.

heel mooi. Freddie Quinn, die gitaar, und das Meer op nummer 16. Niet te verwarren met die gast van Bohemian Rhapsody. Freddie doet hier een truc die Elvis Presley ook goed kende. Want die gitaar, und das Meer, is niet alleen een grote hit. Het was ook de titel van de film waarin Freddie de hoofdrol speelde. En zoiets versterkt elkaar, hè. Dat lokt veel volk naar de cinema. En het is tegelijkertijd heel goed voor de platenverkoop. Voor de nummer 15 in de Radio BNE Duitse 40 blijven we bij het water. We gaan van de zee naar het idyllische plekje bij het meer van Petra Fox. Zalig, denk je. Wel, het wordt een stuk minder idyllisch wanneer hij het heeft over zijn 20 kinderen die hij heeft. Dat lijkt mij iets te veel stress, Peter, maar geniet toch maar van je house am zee.

0: aan denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Dit was Peter Fox op nummer 15 met Haus am See. Ik had het eerder al over de Neue Deutsche Welle. Dat waren Duitse New Wave groepjes die makkelijk de weg vonden naar de hitlijsten bij ons. Deze groep, Trio, is daar ook een van. Deze, de da-da-da, is een eendagsvlieg. Maar dat ritme van het speelgoed Casio Keyboard maakte het liedje natuurlijk wel heel aanstekelijk. Vier plaatsen omhoog dit jaar. Jullie stemden deze naar nummer 14. Aha.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht
3: je
1: eigenlijk, ja.
3: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Code Yellow!
6: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dan moet ik rap zijn.
6: Info op telenet.be.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja, kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
13: Bebad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
15: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
18: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
19: Alles is op.
18: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
19: Oké,
18: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Sinds 1:30 vanmiddag zitten de topministers van de federale regering in Brussel samen om te onderhandelen over de begroting. Streefdoel is 10 miljard euro vinden aan besparingen of nieuwe inkomsten. Dus de gesprekken beloven moeilijk te verlopen. Bij aanvang riep vicepremier Vincent van Petegem zijn collega's op om niet te vervallen in gekibbel en te focussen op het resultaat.
1: Het heeft geen zin om te spreken over clashes. We moeten vooral nu zorgen dat we resultaten boeken. Dat is wat de burgers van ons verwachten. En opnieuw, met een portie gezond verstand en met een focus op efficiëntie, kunnen we komen tot de rechtvaardige oefening.
0: In Wommelgem bij Antwerpen heeft het arbeidsauditoraat vanochtend vroeg een distributiecentrum van krantenbezorger PPP verzegeld. Het auditoraat is het parket van de arbeidsrechtbank en houdt zich bezig met inbreuken op sociale zekerheid en arbeidsrecht. De verzegeling gebeurde nadat er bij een controle zwart werk en illegale tewerkstelling was vastgesteld. Het zou gaan om een tiental werknemers die niet in orde waren met de arbeidswetgeving. Of ze werkten voor PPP of een onderaannemer is nog niet duidelijk. Door de actie van het arbeidsauditoraat konden niet alle kranten bezorgd worden. In Amsterdam is vannacht een man van 34 omgekomen bij een schietpartij, dat meldde Nederlandse media. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart, er is nog niemand opgepakt. In Spanje zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen in Madrid en tientallen andere steden om te protesteren tegen de wooncrisis in het land. In de hoofdstad zouden er al zeker 70.000 betogers zijn. Er is al dagen groot protest in Spanje tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sanchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement die huurders beter moeten beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees die decreten af. Mogelijk komen er vervroegde verkiezingen in het land. Premier Sanchez neemt dit weekend een beslissing. Rusland heeft diplomaten en buitenlanders opnieuw opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Rusland waarschuwt dat het leger zware vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op militaire doelen in Kiev en andere steden. Kiev ligt de voorbije weken vaak onder vuur met Russische aanvallen op onder meer bruggen die grote verkeerschaos veroorzaken. Oekraïne vreest vooral voor de winter, wanneer Rusland de energievoorziening opnieuw hard kan treffen. Oekraïne zelf voert van zijn kant ook regelmatig aanvallen uit op Russische raffinaderijen, oliereserves, vrachtschepen en andere infrastructuur. We hebben vrij mooi herfstweer dit weekend en ook nog de volgende dagen met maximaal rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts kan er mist gevormd worden. Woensdagmiddag of avond gaat het opnieuw regenen. Het wordt dan ook frisser, rond 15 graden nog overdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE.
3: Nog 1 uurtje samen, klaar voor de ontknoping van de Radio BNE 1040? Kan Peter Maffay zijn nummer 1 van vorig jaar behouden? We horen het straks.
4: Radio BNE
5: 1040.
4: Helmoet Lotti.
6: De tijd van je leven. VRT Radio BNE.
3: En dat zijn allemaal hits waar jullie op gestemd hebben. Dankeschön daarvoor. Of hoe zou jij het zeggen, Udo? Merci.

0: so schön, so schön. Merci, chérie. Merci.
1: Udo Jurgens op 13 met Merci Chérie. Dit was in 1966 zijn allereerste grote hit bij ons. Udo heeft goed geboerd. Hij verkocht alles samen ongeveer 100 miljoen albums. Ja, dan kun je al een keer een glazen champagne drinken. En dat was dus echt zijn gewoonte. Ik kwam die soms backstage tegen. En die had een man, die stond altijd naast hem, die man. En die had altijd een fles vast. Nee, die had zijn glas vast. En Udo stond te praten en elke keer als die zin had in een glas zekt, denk ik dat dat dan was, ging die hand opzij en dan stak die man dat glas, dus dat fluitje, in de Udo zijn hand en dan nipte die van zijn glas. En ik vond dat zo grappig, hè. Die had gewoon een glasdrager. Hè? Dus op een dag had ik met mijn personal assistant besloten om hetzelfde te doen. En Omer, zo heet mijn personal assistant, is toen een glas gaan zoeken. En toen ben ik met Udo gaan praten en op een bepaald moment heb ik dus gewoon mijn hand uitgestoken en kwam dat glas. En die Udo die gaf geen kick. Maar we hebben daar zo een kwartier met elkaar staan praten terwijl er constant glazen uitgewisseld werden.
2: Radio BNE, Duitse 40.
3: Helmut Lotti.
4: VRT.
2: Radio BNE.
1: Udo kwam uit Oostenrijk en we blijven in Oostenrijk met onze nummer 12. Dat is Falco. Zijn grootste hit was Rock Me Amadeus. Maar volgens jou, de Radio BNE-luisteraar, is deze Gene populairder. Wel 3 plaatsen gezakt dit jaar.
2: 12.
5: Gene, come, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir auch?

In 1967 was Heintje Simons 12 jaar en hij brak met deze versie van een Italiaanse klassieker de harten van alle mama's en oma's. We hebben weer 10 Duitse hits gespeeld, tijd voor een overzicht. Op 20 Costa Cordalis met Anita. Op 19 nieuwe Juliane Werding met Geh nicht in die Stadt. Op nummer 18 ook nieuw Freddy Breck met Bianca. Op nummer 17 één plaatsje gezakt Conny Froebus met Zwei kleine Italiener. Op nummer 16 nieuw Freddy Quinn met Die Gitarre und das Meer. Op nummer 15 Peter Fox met House am See. Op nummer 14 vier plaatsjes gestegen Trio met Da Da Da. Op 13 drie plaatsen gezakt Udo Jürgens Merci Chérie. Op 12 ook drie plaatsjes gezakt Falco met Gene. En op 11 nieuw Heintje met Mama. En Freddy Breck mag de top 10 openen met een mooie.

0: Freddy Breck komt hier stevig de top 10 reingestormd met dit jaar 22 plaatsen winst in de Radio Bene 1040. De melodie van Rood en Rozen is gebaseerd op de ouverture van een operette van de Oostenrijkse componist Frans von Soupé. Oei, ik leek wel een Radio Clara-presentator nu. Straks voor de tweede keer Roy Black in duet met Die Kleine Anita. 40 Radio
1: Bene. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: En de die?
3: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja. Kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Radio Bene. Radio Bene. Duitse 40.

0: Anta Maria, op nummer 8 Roland Kaiser. Het is oorspronkelijk een Italiaanse hit. Roland kreeg de Duitse tekst die over de Santa Maria ging, het schip waarmee ontdekkingsreiziger Columbus naar Amerika trok. Voor zijn ogen vond dat veel te saai, veel te historisch en in een half uur werd de tekst herschreven naar iets veel romantischer als een tropisch eiland. En nu we toch bezig zijn over schepen en eilanden, hier is onze zeeman Freddie Quinn terug. Hij staat als vader aan de kade. Was een heel vriendelijke mens. Het zal een goede papa geweest zijn ook, denk ik. Hij wacht tot zijn zoon terugkomt van zee.
1: Jongen, kom bald wieder.
2: Bald wieder.
1: Naar huis.

0: Tussen alle evergreens hier in de Radio BNE Duitse 40 krijgen we deze 99 luftballons van Nena. Een anti-oorlogsliedje. We kunnen het wel gebruiken.
1: Radio BNE
2: Duitse 40.
1: Radio BNE.
0: Matthias Raim neemt ons mee naar zijn stamkroeg. Hij heeft nood aan een goed gesprek en een goede pint, want hij zit vol twijfels. Ach, gooi het eruit, Matthias. Wij kunnen goed luisteren.

0: fantastische zanger toch wel, hè? Matthias Reim op 5 met Verdamm dich lieb dich. We naderen de ontknoping. We zitten al aan de nummer 5 van de Radio BNE Duitse 40. Straks op 4, Mariana Rosenberg, Ich bin wie du.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er fel zijn, zeker.
4: Nee, dat is Loes.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoopman!
1: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
7: Oei.
1: Mijn enkel.
7: Schat, of wat?
1: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
10: Op en top professioneel, met de pro van
9: Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
9: De tijd voor je leven.
11: Radio BNE.
3: Duitse 40.

Op 3, Nicole met Ein bisschen Frieden. En ik heb ze deze zomer zien zingen, ook weer in die uitzending van Andy Bork. En dat kwam keihard binnen, dat nummer. Omdat het tussen oorlogstijden zijn. En bovendien heeft ze een plaat gemaakt met al haar grootste hits opnieuw opgenomen met groot orkest. Het is echt fantastisch. Dus op nummer 3, 2 plaatsen gestegen, Ein bisschen Frieden. We houden onze adem al in voor de nummer 1 straks. Maar eerst Atemloos van Helene Fischer op 2.

0: Ja, ja, Ademloos met Helene Fischer. Dat ben ik ooit geweest met Helene Fischer toen we samen in een busje naar het hotel gebracht werden. En dat was dan de eerste keer dat zij een belangrijke televisie had, helemaal in het begin van haar carrière. Ik denk er met plezier aan terug. We zijn nu bijna toe aan de ontknoping van de Radio BNE Duitse 40. Je hebt er nog eentje te goed, maar eerst nog eens een terugblik op de beste 10.
1: VRT Radio BNE.
2: Duitse 40. 10.
0: De rode rozen zijn goed gelukt in deze warme zomer van 2026. Want dit jaar maakt Freddy Breck een reuzensprong met rode rozen. Hij stijgt van 32 naar 10. Roy Black en Anita verliezen één plaats met Schön ist es auf der Welt zu sein.

Eén plaatsje verlies dit jaar in de Radio Bene Deutsche 40 voor Roland Kaiser en Santa Maria. En dit is de enige nieuwkomer in de top 10. Van Nergens naar 7, Freddie Quinn en Junge, kom bald wieder. Junge.

Die heerlijke disco-klassieker van Marianne Rosenberg, Ich bin wie du, valt terug naar nummer 4 dit jaar. En Nicole en Ein bisschen Frieden stijgt weer. Jazeker, deze wereld heeft behoefte aan vrede en liefde. Ein

0: dit ons maakt.
1: Twee bleef twee dit jaar. Helene Fischer met Atemloos door die nacht. Veel luisterplezier nog om 4 uur met de Radio BNE Vlaamse 30. En wie stemde jullie in 2026 naar de nummer 1 hier in deze Duitse 40? Het is net als vorig jaar Peter Maffay en Doe. Tot een volgende keer.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Go Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de thee.
7: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De man die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel omdat hij niets heeft gedaan om zijn zoon te redden, gaat in cassatie tegen het arrest van Assise. Het hof en de jury vonden hem schuldig aan moord omdat hij zijn 14-jarige zoon Jaren liet wegkwijnen toen hij ziek was geworden. De vader werd aangehouden op de laatste dag van het proces en gaat nu dus in cassatie omdat er volgens zijn advocaat Peter Janssens ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jaren te doden.
1: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risicoaanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet het geval. En men fietst daar dan een beetje rond door te zeggen je neemt dat risico, je aanvaardt dat en dat stellen wij dan gelijk aan de intentie tot doden.
0: In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te betogen tegen de wooncrisis in het land. Er is al dagen hevig protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sánchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement die huurders beter moeten beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees die decreten af. En intussen blijft het protest dus groot, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
2: Vandaag zijn in heel Spanje zo'n 50 betogingen georganiseerd onder het motto op weg naar de algemene staking. In Madrid namen volgens de regeringsdelegatie 70.000 mensen deel aan het protest. De woordvoerster van de huurdersvakbond, Valeria Racu, benadrukte dat de beweging koerst op een algemene staking, maar noemde geen concrete datum. Racu zei alleen dat die binnenkort wordt uitgeroepen samen met de vakbonden met wie de organisatie in gesprek is. Racu voegde eraan toe dat 8 dagen volksmacht veel meer bereikt hebben dan 8 jaar progressieve regering.
0: Rusland heeft diplomaten en buitenlanders opnieuw opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten en waarschuwt voor nieuwe zware vergeldingsaanvallen op militaire doelen in Kiev en andere steden. Kiev ligt de voorbije weken vaak onder vuur met Russische aanvallen op onder meer bruggen die grote verkeerschaos veroorzaken. Oekraïne voert van zijn kant ook regelmatig aanvallen uit op Russische raffinaderijen, oliereserves, vrachtschepen en andere infrastructuur. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
3: There is no room for naïef pacifism. What we are doing is really defending ourselves to the threats that are there. So the rearmament is really needed in order to deter the threats coming our way.
0: Vrij mooi herfstweer dit weekend en ook nog de volgende dagen. Maxima rond 20 graden in het centrum. 'S Nachts kan er mist gevormd worden. Woensdagmiddag of avond gaat het opnieuw regenen en dan wordt het frisser rond 15 graden nog overdag. Meer in de app van VRT Nieuws.

de 30. Verdwenen. Aan het

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
4: Bepat.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
10: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: Radio Bene.
11: Radio Bene, Vlaamse 30.
12: De tijd voor je leven. 40 Radio Bene.
11: Reentry.

0: Radio Benic.
1: Vlaamse 30.
2: VRT Radio Benic. Re-entry.

Radio Bene, Vlaamse 30. Radio Bene. 23.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Harta, harta,
2: voel je katharzalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Mannekes, Pompie. Nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh.
4: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
10: Amai, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
12: Bepat.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
14: Nee.
15: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
16: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
17: Profel.
18: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.
19: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
10: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
19: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow.
1: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
20: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
21: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
22: klinken op het wijnfestival.
21: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
22: Oh, dan de die. En de die?
21: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
22: En de deze.
21: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In de wedstrijd zitten de topministers samen om de federale begroting te bespreken. Opnieuw zijn tienduizenden Spanjaarden massaal op straat gekomen uit protest tegen het woonbeleid van de regering. En Russische drones en raketten storten neer in Moldavië, waarmee Rusland weer het Europees luchtruim schendt. De topministers van de federale regering zijn vanmiddag in Brussel begonnen aan de onderhandelingen over de begroting. Er moet 10 miljard euro gevonden worden met besparingen of nieuwe inkomsten. Pieter Jan de Smet volgt het in de wedstrijd en vertelt hoe het tot nu toe verlopen is.
1: De top van de federale regering zit al een hele namiddag bij elkaar. Ook Frank van den Broeke van Vooruit is erbij. Eerder had hij gezondheidsproblemen. Meerdere bronnen zeggen dat het binnen voorzichtig constructief loopt. Maar vandaag liggen er ook geen al te moeilijke knopen op tafel. Er wordt vooral gekeken of eerdere maatregelen van de regering voldoende geld opleveren. Zoals in de pensioenen of asiel en migratie. Morgen zal het hier een pak moeilijker worden. Dan gaat het onder meer over nieuwe besparingen in de gezondheidszorg en ook over een eventuele verhoging van de btw-tarieven. De temperatuur aan tafel zal morgen zonder twijfel flink de hoogte ingaan.
0: Bij het begin van de bijeenkomst riep vicepremier Vincent van Petegem zijn collega's op om niet te vervallen in gekibbel en te focussen op het resultaat.
2: Het heeft geen zin om te spreken over clashes. We moeten vooral nu zorgen dat we resultaten boeken. Dat is wat de burgers van ons verwachten. En opnieuw, met een portie gezond verstand en met een focus op efficiëntie, kunnen we komen tot de rechtvaardige oefening.
0: De man die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel omdat hij niets heeft gedaan om zijn zoon te redden, gaat in cassatie tegen het arrest van Assise. Het hof en de jury vonden hem schuldig aan moord omdat hij zijn 14-jarige zoon Jairon liet wegkwijnen toen die ziek was geworden. De vader werd aangehouden op de laatste dag van het proces en gaat nu dus in cassatie. Omdat er volgens zijn advocaat Peter Janssens ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jairon te doden.
3: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risicoaanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet het geval. En men fietst daar dan een beetje rond door te zeggen je neemt dat risico, je aanvaardt dat en dat stellen wij dan gelijk aan de intentie tot doden.
0: De moeder van Jairon reageert ontgoocheld op de nieuwe stap van haar ex-man. De vrouw had zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak. Ze had gehoopt dat de uitspraak ook voor haar ex een eindpunt zou zijn geweest, zegt haar advocaat Walter van Steenbrugge.
4: Enigszins verrassend natuurlijk, omdat de man in kwestie gezegd had tijdens het proces ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen en mijn straf aanvaarden. Hij doet dat nu niet. Ik denk dat het een wanhoopspoging is, dus ik denk dat dat niet veel zal uithalen. Maar goed, wij zullen dat verder opvolgen en mijn cliënten reageren heel sereen zoals ze altijd al gedaan hebben gedurende de ganse rechtspleging.
0: In Wommelgem bij Antwerpen heeft het arbeidsauditoraat vanochtend vroeg een distributiecentrum van krantenbezorger PPP verzegeld. Dat gebeurde nadat er bij een controle zwartwerk en illegale tewerkstelling was vastgesteld. Het zou gaan om een tiental werknemers die niet in orde waren met de arbeidswetgeving. Of ze werkten voor PPP of een onderaannemer is nog niet duidelijk. Door de actie van het arbeidsauditoraat konden niet alle kranten bezorgd worden. In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te betogen tegen de wooncrisis in het land. In de hoofdstad Madrid waren er zeker 70.000 betogers. Er is al dagen hevig protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sánchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement. Bedoeling was om huurders beter te beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees die decreten af. En intussen blijft het protest dus groot, zegt correspondent Sven Tuytus vanuit Madrid.
5: Na de betoging van vandaag blijven veel jonge Spanjaarden mobiliseren. Dat zie ik op het centrale plein, de Puerta del Sol in Madrid. Een week geleden stonden hier 100 tentjes, nu meer dan 1000 en er komen er dagelijks bij, nu ook in de omliggende straten. En in Valencia eindigde de betoging met ongeregeldheden tussen demonstranten en de politie, die uiteindelijk traangasgranaten afvuurden om het protest uiteen te drijven en rubberkogels in de lucht schoot. Een groep demonstranten brak door de hekafzetting rond het Palau de les Arts in Valencia heen, waar een forum over vastgoedinvesteringen plaatsvond. En enkele wisten het gebouw binnen te dringen.
0: Mogelijk komen er vervroegde verkiezingen in het land. Premier Sanchez neemt dit weekend een beslissing. Er zijn Russische drones en raketten neergestort in Moldavië. Dat land ligt tussen Oekraïne en Roemenië en is een kandidaat lidstaat van de Europese Unie. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en hoe groot de schade is. Volgens de Moldavische president komt de oorlog zo gevaarlijk dichtbij. Rusland brengt levens in gevaar in heel Europa en moet gestopt worden, zegt hij. En Amaury de Mulder, ondertussen blijft Rusland ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev aanvallen.
6: Ja, het Russische leger heeft daar afgelopen nacht voor de vierde keer in een paar dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen. Nu, volgens de burgemeester van Kiev valt de schade mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. Later vandaag dan heeft Rusland diplomaten en buitenlanders in Kiev opnieuw opgeroepen om de hoofdstad te verlaten. Het land waarschuwt dat het leger zware aanvallen zal blijven uitvoeren op militaire doelen in die hoofdstad en ook andere steden. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, is Rusland voorlopig duidelijk niet geïnteresseerd om te onderhandelen en moet Europa zich dus blijven voorbereiden op aanvallen.
0: Dankjewel voor de uitleg, Amaury. 1 week na haar wereldtitel in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering nu ook het Europees kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Vollering ging solo op de steile klim van het parcours in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Aan de streep had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitser Marlen Reusser was derde. Vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist gevormd worden bij minima tot 12 graden. Morgen wordt het zonniger met temperaturen tot 23 graden. Ook maandag en dinsdag rustig herfstweer. Vanaf woensdag krijgen we regen en frisser weer. Het federaal begrotingsoverleg is begonnen. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen of inkomsten. Maar dat belooft geen makkelijke zoektocht te worden. Alles is te volgen op vrtnieuws.be.

0: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
5: Bel erop onze makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Go Yellow!
7: Go Snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.

0: hoofd. In het verleden kwam ik je nog tegen. Nu ben je de schaduw van jezelf.
1: Radio BNN.
2: Radio BNN.
1: Vlaamse 30. Drie.

0: Vlaamse 30.
1: Yeah! Nummer 1.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Code yellow!
8: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een... zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Wetstraat zitten de topministers samen om de federale begroting te bespreken. Opnieuw zijn tienduizenden Spanjaarden massaal op straat gekomen uit protest tegen het woonbeleid van de regering. En Russische drones en raketten storten neer in Moldavië, waarmee Rusland weer het Europees luchtruim schendt. In Brussel loopt de eerste dag van de federale begrotingsonderhandelingen stilaan naar zijn einde. Pieter Jan de Smet volgt het in de Wetstraat en vertelt hoe die tot nu toe verlopen zijn.
1: De top van de federale regering zit al een hele namiddag bij elkaar. Ook Frank van den Broeke van Vooruit is erbij. Eerder had hij gezondheidsproblemen. Meerdere bronnen zeggen dat het binnen voorzichtig constructief loopt. Maar vandaag liggen er ook geen al te moeilijke knopen op tafel. Er wordt vooral gekeken of eerdere maatregelen van de regering voldoende geld opleveren. Zoals in de pensioenen of asiel en migratie. Morgen zal het hier een pak moeilijker worden. Dan gaat het onder meer over nieuwe besparingen in de gezondheidszorg en ook over een eventuele verhoging van de btw-tarieven. De temperatuur aan tafel zal morgen zonder twijfel flink de hoogte ingaan.
0: Bij het begin van de bijeenkomst riep vicepremier Vincent van Petegem zijn collega's op om niet te vervallen in gekibbel en te focussen op het resultaat.
2: Het heeft geen zin om te spreken over clashes. We moeten vooral nu zorgen dat we resultaten boeken. Dat is wat de burgers van ons verwachten. En opnieuw, met een portie gezond verstand en met een focus op efficiëntie, kunnen we komen tot de rechtvaardige oefening.
0: De man die begin vorige week werd veroordeeld tot 23 jaar cel omdat hij niets heeft gedaan om zijn zoon te redden, gaat in cassatie tegen het arrest van Assise. Het hof en de jury vonden hem schuldig aan moord omdat hij zijn 14-jarige zoon Jairon liet wegkwijnen toen hij ziek was geworden. De vader werd aangehouden op de laatste dag van het proces en gaat nu dus in cassatie omdat er volgens zijn advocaat Peter Janssens ten onrechte is geoordeeld dat hij de bedoeling had om Jairon te doden.
3: De belangrijkste reden is eigenlijk heel de motivering waar men eigenlijk zegt van kijk, je hebt een risico genomen door geen medische hulp in te schakelen. Dat heeft de dood tot gevolg gehad. Dus je hebt dat risico aanvaard en die risicoaanvaarding stellen wij gelijk met de bedoeling tot moorden. Dus dat vereist eigenlijk intentie. Dat was in dit dossier denk ik helemaal niet het geval. En men fietst daar dan een beetje rond door te zeggen je neemt dat risico, je aanvaardt dat en dat stellen wij dan gelijk aan de intentie tot doden.
0: De moeder van Jairon reageert ontgoocheld op de nieuwe stap van haar ex-man. De vrouw had zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak. Ze had gehoopt dat de uitspraak ook voor haar ex een eindpunt zou zijn geweest, zegt haar advocaat Walter van Steenbrugge.
4: Enigszins verrassend natuurlijk, omdat de man in kwestie gezegd had tijdens het proces ik ga mijn verantwoordelijkheid nemen en mijn straf aanvaarden. Hij doet dat nu niet. Ik denk dat het een wanhoopspoging is, dus ik denk dat dat niet veel zal uithalen. Maar goed, wij zullen dat verder opvolgen en mijn cliënten reageren heel sereen zoals ze altijd al gedaan hebben gedurende de ganse rechtspleging.
0: In Wommelgem bij Antwerpen heeft het arbeidsauditoraat vanochtend een distributiecentrum van krantenbezorger PPP verzegeld. Dat gebeurde nadat er bij een controle zwartwerk en illegale tewerkstelling was vastgesteld. Het zou gaan om een tiental werknemers die niet in orde waren met de arbeidswetgeving. Of ze werkte voor PPP of een onderaannemer is nog niet duidelijk. Door de actie van het arbeidsauditoraat konden niet alle kranten bezorgd worden. In Spanje zijn tienduizenden mensen op straat gekomen in verschillende steden om te betogen tegen de wooncrisis in het land. In de hoofdstad Madrid waren er zeker 70.000 betogers. Er is al dagen hevig protest tegen de uithuiszetting van een vrouw van 87 in Madrid. De linkse premier Pedro Sánchez legde gisteren 2 woondecreten voor aan het parlement. Bedoeling was om huurders beter te beschermen tegen uithuiszettingen en hoge huurprijzen. Maar het parlement wees de decreten af. En intussen blijft het protest dus groot, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit Madrid.
5: Na de betoging van vandaag blijven veel jonge Spanjaarden mobiliseren. Dat zie ik op het centrale plein, de Puerta del Sol in Madrid. Een week geleden stonden hier een 100-tal tentjes, nu meer dan 1000 en er komen er dagelijks bij, nu ook in de omliggende straten. En in Valencia eindigde de betoging met ongeregeldheden tussen demonstranten en de politie, die uiteindelijk traangasgranaten afvuurden om het protest uiteen te drijven en rubberkogels in de lucht schoot. Een groep demonstranten brak door de hekafzetting rond het Palau de les Arts in Valencia heen, waar een forum over vastgoedinvesteringen plaatsvond. En enkele wisten het gebouw binnen te dringen.
0: Mogelijk komen er vervroegde verkiezingen in het land. Premier Sánchez neemt dit weekend een beslissing. Er zijn Russische drones en raketten neergestort in Moldavië. Dat land ligt tussen Oekraïne en Roemenië en is een kandidaat lidstaat van de Europese Unie. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en hoe groot de schade is. Volgens de Moldavische president komt de oorlog zo gevaarlijk dichtbij. Rusland brengt levens in gevaar in heel Europa en moet gestopt worden, zegt hij. En Amory de Mulder, ondertussen blijft Rusland ook de Oekraïnse hoofdstad Kiev aanvallen.
6: Ja, het Russische leger heeft daar afgelopen nacht voor de vierde keer in een paar dagen tijd belangrijke bruggen aangevallen. Volgens de burgemeester van Kiev valt de schade wel mee en vielen er ook geen gewonden, maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeerschaos in de hoofdstad. En later vandaag heeft Rusland ook nogmaals diplomaten en buitenlanders in Kiev opgeroepen om de hoofdstad te verlaten, want het land waarschuwt dat het leger zware aanvallen zal blijven uitvoeren op Kiev en ook andere steden. Volgens Moskou gaat het om vergeldingsaanvallen voor aanvallen die vanuit Oekraïne op Russische doelen zijn uitgevoerd. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaja Kallas, en ook volgens de Oekraïnse president Zelensky, is Rusland voorlopig niet geïnteresseerd om te onderhandelen en moet Europa zich blijven voorbereiden op aanvallen.
0: Dank u wel, Amory. Een week na haar wereldtitel in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering nu ook het Europees kampioenschap wielrennen op de baan gewonnen. Vollering ging solo op de steile klim van het parcours in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Aan de streep had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser was derde. Eerste landgenote was Audi de Keersmaker op de 13e plaats. Vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist gevormd worden bij minima tot 12 graden. Daarna wordt het morgen zonniger, temperaturen tot 23 graden. En ook maandag en dinsdag krijgen we rustig herfstweer. Vanaf woensdag krijgen we regen en frisser weer. Het federaal begrotingsoverleg is begonnen. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen of inkomsten. Maar dat belooft geen makkelijke zoektocht te worden. Alles is te volgen op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE. Vanavond hangt de liefde overal. In woorden, in stilte, city lights en vleugels. Dus welkom en goedenavond.
8: Radio BNE, zalige zaterdag.
9: Yannick Bouvier.

Als Lou Rawls begint met Lady Love, dan is de toon meteen gezet. Laat er liefde zijn vanavond. Voor iedereen, graag zelfs. En die liefde mag variëren. Net zoals alle muziek vanavond. Alison Moyet, die weet dat liefde soms ook een duiveltje is. Met That Old Devil Called Love. Ben jij een engeltje of een duiveltje? Maakt niet uit. Blij

Marco Borsato vatte alles samen in één woord, namelijk zij. Soms heb je helemaal geen lange uitleg nodig en soms heb je gewoon meer daden nodig, meer dan woorden. Hier is Extreme met More Than Words.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de die?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Young Gun Silver Fox, die vroegen zich af wie er überhaupt eigenlijk nog woorden nodig heeft. Misschien zeggen muziek, blikken en herinneringen meer dan genoeg, zoals Joe Dassin ons mee.

Cliff Richard en A Little In Love, een beetje verliefd. En al is dat vaak al genoeg, hè, zo'n klein beetje. Nu herinnert Kansas ons eraan hoe kwetsbaar alles wel is. En vooral wij zelf met Dust in the Wind en de prachtige gitaarintro.

Ook al zijn we allemaal stof in de wind, zoals Kansas bezong. Anne Christie die zette daar iets heel menselijks tegenover met Ik leef voor jou. Tussen vergankelijkheid en overgave zit soms maar één liedje verschil. Danny Klein en Sal LaRocca die doen nu gewoon hun plicht met Do Your Duty.

Danny Klein en Blanche nu. Dat waren twee heel herkenbare stemmen van bij ons. Van Jazzy Plichtbesef naar City Lights. En nu steken we de grens over met een brief vol heimwee. Want Bluff stuurt Liefs uit Londen.

nooit aan me dacht als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

Nadat Bluff Leaves stuurde uit Londen, waarschuwde Julian Werding ons met Geh nicht in die stad. Ga niet naar de stad. Maar ja, in liedjes doen we toch altijd wat niet mag. En ook Mentissa trekt zich daar weinig van aan. En ze zegt gewoon Mamma Mia.

Mentissa die riep nog Mamma Mia. En Janice Ian die vloog daarna misschien net iets te hoog. Straks na 7 blijven we nog even in de lucht met Vleugels van Liefde. 2 keer Valerie, Cowboys, Hemel en een beetje zondaggevoel op zaterdagavond. Moet kunnen.

0: Mannekes,
1: Pompie,
0: nog tot morgen krijgen we 20% korting op alles.
1: Oh!
0: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Dacht het wel.
0: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en ex-europarlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop Verhofstadt stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Guy Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. De bestuurder, een man van 70, kon samen met zijn dochter ontkomen met de hulp van een ander bootje. Vermoedelijk is de oorzaak een ontploffing tijdens het tanken. Daarna vloog het bootje in brand. Rusland heeft diplomaten en buitenlanders opnieuw opgeroepen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten en waarschuwt voor nieuwe zware vergeldingsaanvallen op militaire doelen in Kiev en andere steden. Kiev ligt de voorbije week vaak onder vuur met Russische aanvallen op onder meer bruggen. Oekraïne voert van zijn kant ook regelmatig aanvallen uit op Russische infrastructuur. Volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
1: There is no room for naïef pacifism. What we are doing is really defending ourselves to the threats that are there. So the rearmament is really needed in order to deter the threats coming our way.
0: En één week na haar wereldtitel in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering nu ook het Europees kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Aan de meet in Slovenië had Vollering een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser was derde. Het is de tweede Europese titel op rij voor Vollering. Na het WK is deze zege ook bijzonder, zegt ze.
2: Vorige week was natuurlijk nog iets wat ik nog nooit behaald had. Het was echt heel, heel bijzonder en... Ja, vandaag is ook gewoon heel mooi omdat je het kunstje weet te herhalen met zo'n sterk team om je heen. En dan met deze trui aan winnen, dat is natuurlijk wel echt heel gaaf.
0: De eerste Belgische vandaag was Audrey de Keersmaker op de 13e plaats. Weer vanavond en vannacht opklaringen en wolken. Lokaal kan er mist gevormd worden bij minimaal tot 12 graden. Daarna wordt het morgen zonniger met temperaturen tot 23 graden. En ook maandag en dinsdag krijgen we rustig herfstweer. Vanaf woensdag krijgen we regen en wordt het ook frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, zalige zaterdag.
3: Yannick Bobby.

Ray Charles met een liefde die maar niet stopt. En als liefde niet stopt, dan kan het zijn dat hij vleugels krijgt. En de Olsen Brothers die vliegen op the wings of love.

De Olsen Brothers die vlogen op de vleugels van liefde. En Dana Winner die gaf ons daarna gewoon vleugels. Mooi toch hoe een beeld in twee talen hetzelfde gevoel kan dragen. Glen Campbell die zadelt nu op als Rhinestone Cowboy.

Glen Campbell die was een rhinestone cowboy. En Frank Boeien die vond er ook nog een paar op Bali. Van Nashville naar de tropen. Alleen in muziek klinkt dat volkomen logisch. Nu krijg je twee keer Valerie. Straks van Amy Winehouse. Maar eerst van Steve Winwood.

Steve Winwood, Mark Ronson en Amy Winehouse deden hetzelfde, maar helemaal anders met Valerie. Zelfde naam, andere wereld, andere kleur en toch blijft Valerie hangen. Nu naar een klassiek duo. Un homme et une femme van Nicole Croisille en Pierre Barou.

Guys and Dolls van Bobby Darin. Mannen, vrouwen, poppen, dromen. De liefde blijft graag toneel spelen. Maar Snow Patrol houdt het veel eenvoudiger. Gewoon samen liggen en niks hoeven met Chasing Cars.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

De Hollies maakte liefde zo noodzakelijk als ademhalen. Dat is toch wel een mooi compliment, hè? Jij bent de lucht die ik nodig heb. En Stan van Samang die maakt van de lucht ineens de hemel voor ons

Paul McCartney in Heaven on a Sunday. Morgenavond is het vanaf 6 uur bij Vanessa van Hoven in de Redback. Ook een beetje Heaven on a Sunday. Zaterdagavond of zondaggevoel. Als de muziek goed zit, dan maakt die kalender helemaal niks uit. Eurythmics, die kijken wel vooruit naar morgen met

Eurythmics. Die keken vooruit naar morgen. En daarmee laten we deze avond langzaam los. We begonnen bij de liefde en kwamen langs de hemel uit bij de vraag wat morgen brengt. Dat is precies wat muziek doet. Ze houdt vandaag nog even vast en maakt morgen een beetje lichter. Neem wat liefde mee de nacht in, want wie met een zacht hart vertrekt, komt altijd ergens mooier aan. Tot volgende week.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan is nog niet duidelijk. In Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Ze vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National, of RN, is volgens de peilingen favoriet voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
1: Moi, je suis venue pour manifester nos droits à la Pride pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, ça se trouve, on ne pourra plus le faire.
0: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuele en transpersonen alsmaar toe. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europarlementslid Guy Verhofstadt. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop Verhofstadt stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. Op het Belgisch kampioenschap pompoenwegen in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is Herman Bone opnieuw uitgeroepen tot winnaar. Zijn pompoen woog maar liefst 945,5 kilo. Het is niet de eerste keer dat hij wint, maar deze keer was het wel spannend, zegt hij.
2: Heel spannend, want de gewichten lagen al heel dicht bij elkaar. Ja. Het is allemaal in de 900 kilo, dus dat is allemaal dicht bij elkaar. Dus iedereen kan eigenlijk kampioen worden eigenlijk. Dat is een soort die ik eigenlijk zelf gekweekt heb. Het is van vorig jaar. Hebben we dat zaad bijgehouden. Daar zit ook wel een Amerikaans zaad tussen. Kan misschien schillen, maar ik weet het niet.
0: En in het wielrennen is de Nederlandse Demi Voldering 1 week na haar wereldtitel in Canada nu ook Europees kampioen op de weg geworden. Aan de meet in Slovenië had ze een kleine voorsprong op haar landgenote Puk Pietersen, die dit scenario voorspeld had, zegt Voldering.
3: Ja, ze zat van tevoren te grappen dat we iedereen in de ijskast gingen zetten vandaag weer. Dus ze zei al, als mensen hun winterjas niet mee hebben, hebben ze morgen een longontsteking. Dus dat is goed gelukt. Het is heel mooi om deze hier weer te pakken, maar vooral heel mooi om het harde teamwerk hier weer af te maken en te belonen met 1 en 2. Fantastisch.
0: Ja, de eerste Belgische vandaag was Audrey de Keersmaker op de 13e plaats. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met wat hoge wolken. Het wordt erg zacht tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Rusland heeft Kiev de afgelopen weken meermaals onder vuur genomen en het heeft diplomaten en buitenlanders in de hoofdstad opgeroepen om Kiev te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus dat is een doelwit, zegt Zelensky. Burgerdoelen raken we niet, in tegenstelling tot de Russen.
1: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refineries, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
0: Volgens Zelensky is Rusland niet geïnteresseerd in onderhandelen en moet Oekraïne dus wel hard terugslaan. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Krista Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan, is nog altijd niet duidelijk. In Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Zij vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National of RN is volgens de peilingen favoriet voor de presidentsverkiezingen. Die worden volgend jaar gehouden. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
2: Je suis venue pour manifester nos droits à la Pride pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, ça se trouve on pourra plus le faire.
0: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuelen en transpersonen alsmaar toe. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. De bestuurder, een man van 70, kon samen met zijn dochter ontkomen met hulp van een andere boot. Vermoedelijk is de oorzaak een ontploffing tijdens het tanken. Daarna vloog het bootje in brand. Een opmerkelijke uitslag in de Nations League voetbal. Engeland is met 0-7 gaan winnen in Kroatië. Het is de grootste thuisnederlaag ooit voor de Kroatische nationale ploeg. Voor de Engelsen scoorden Saka en Kane elk 2 keer. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs veel zon met wat hoge wolken. Erg zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Amorie de Mulder, dat is klare taal.
1: Ja, absoluut. Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilians or objects.
1: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
0: Dank je, Amori. In Rusland, in Siberië, is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte de vrouw als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkoetsk. En zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzonder besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. In de Amerikaanse staat Tennessee is het hoofd van de gevangenisdiensten opgestapt. Hij doet dat na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. De vrouw van 50 overleefde 2 injecties en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Wat daar precies is misgegaan is nog altijd niet duidelijk. En in Parijs zijn tienduizenden mensen met regenboogvlaggen door de straten getrokken tijdens de Pride. Zij vragen aandacht voor de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap. De optocht kantte zich dit jaar duidelijk tegen uiterst rechts. Marine Le Pen van Rassemblement National, of RN, is volgens de peilingen favoriet in de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En als zij aan de macht komt, kan een Pride misschien niet meer, zegt deze deelnemster.
3: Je suis venue pour manifester nos droits à la Pride pendant qu'on peut encore. S'il y a le RN qui passe, ça se trouve on pourra plus le faire.
0: En volgens de organisatie neemt de haatdragende en discriminerende taal tegen homoseksuelen en transpersonen alsmaar toe. De federale politie voert in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie een onderzoek naar voormalig premier en voormalig Europarlementslid Guy Verhofstadt. Het onderzoek gaat onder meer over de manier waarop hij stagiairs heeft aangestuurd in het Europees Parlement, vooral toen hij voorzitter was van de liberale fractie van 2009 tot 2019. Volgens zijn advocaten is Guy Verhofstadt nog niet gehoord en is er geen concrete beschuldiging tegen hem. Sport, een opmerkelijke uitslag in de Nations League voetbal. Engeland is met 0-7 gaan winnen in Kroatië. En dat is de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van de Kroatische nationale ploeg. Voor de Engelsen scoorden Saka en Kane elk 2 keer. Het weer, vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met wat hoge wolken. En het wordt erg zacht opnieuw tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Na het leerlingenprotest van afgelopen donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat meldt het parket van Luik. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen werden vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Een van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een school. Een van de twee is vrijgelaten onder voorwaarden. De scholieren protesteerden tegen besparingen in het onderwijs. Relschoppers mengden zich onder de betogers. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op Kiev. Dat heeft president Zelensky gezegd vanavond. Rusland heeft Kiev de laatste tijd meermaals onder vuur genomen met onder meer aanvallen op bruggen. En het heeft diplomaten en buitenlanders vandaag opgeroepen om de stad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert de oorlog, dus die raffinaderijen zijn een doelwit, zegt Zelensky. Van burgerdoelen blijven vooraf, in tegenstelling tot de Russen.
1: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
0: We moeten terugslaan, zegt Zelensky, want Rusland is niet geïnteresseerd in onderhandelen. In Rusland in Siberië is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte ze als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkutsk en zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzondere besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. In de Andes in Peru hebben wetenschappers een nieuwe soort hagedis ontdekt. Het reptiel is gevonden op ruim 4000 meter hoogte en is met staart tussen de 12 en 20 centimeter lang. Opvallend bij de Liolemus arequipensis is het verschil in kleur. De vrouwtjes zijn lichtbruin en hebben op de rug vierhoekige vlekken. De mannetjes hebben schuine vlekken en een donkere kop. Foto's in onze app. Diertjes eten planten en insecten en zijn aangepast aan de extreme kou hoog in de Andes. Het weer vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met in de namiddag wat wolken. Het wordt opnieuw erg zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio B.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Na het leerlingenprotest van donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst, dat met het parket van Luik. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen werden vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Eén van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een school. Eén van de twee is vrijgelaten onder voorwaarden. De scholieren protesteerden tegen de besparingen in het onderwijs. De relschoppers mengden zich onder de betogers. In Amsterdam heeft de politie een man van 32 opgepakt na de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht bij het Vondelpark. Daar is voor de deur van een bar een man van 34 neergeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Volgens de politie ging het om een gerichte actie. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanval op Kiev. Dat was de klare taal vanavond van president Zelensky. Uitleg door Amory de Mulder.
1: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil, refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
1: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
0: In Rusland in Siberië is een vrouw van 28 gestorven aan de pest. Volgens lokale media werkte ze als laborante in een onderzoeksinstituut in Irkoetsk. En zou ze daar longpest hebben opgelopen door een gebroken reageerbuis. 200 mensen die mogelijk met haar contact hebben gehad zitten in quarantaine. Het Russisch ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet gereageerd. De pest is een bijzonder besmettelijke ziekte die in de geschiedenis miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, maar vandaag nog amper voorkomt. Bij het bosbrand in de buurt van Machu Picchu in Peru zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Het vuur woedt sinds gisteren in de zogenaamde Heilige Vallei van de Inca's. Daar ligt een treinstation dat een belangrijk vertrekpunt is voor bezoekers van de ruïnestad. En ook bussen met toeristen rijden op amper honderden meters van de brand. En die breidt snel uit nu door de droge weersomstandigheden. De brand zou ontstaan zijn door boeren die de resten van hun gewassen opstoken. Nog in Peru in de Andes hebben wetenschappers een nieuwe soort hagedis ontdekt. Het reptiel is gevonden op ruim 4000 meter hoogte en is met staart tussen de 12 en de 20 centimeter lang. Opvallend bij de Liolemus arequipensis is het verschil in kleur. De vrouwtjes zijn lichtbruin en hebben op de rug vierhoekige vlekken. De mannetjes hebben schuine vlekken en een donkere kop. De diertjes eten planten en insecten en zijn aangepast aan de extreme kou hoog daar in de Andes. Foto's in onze app. Het weer vannacht wolken en opklaringen en tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na het ochtendgrijs krijgen we veel zon met in de namiddag wat wolken. En het wordt erg zacht tot 23 graden. Zo zaterdag 3 oktober. Zit erop. Een goede nacht.

0: is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers zaten de voorbije dag samen om te onderhandelen. Kort voor middernacht is dan besloten om de komende dag voor te werken. De begrotingsgesprekken zouden moeizaam verlopen. Maandag legt minister-president Boris Dillies zijn beleidsverklaring af in het Brussels parlement. De Brusselse regering wil het begrotingstekort tegen eind volgend jaar beperken tot 719 miljoen euro. De voorbije dag zijn trouwens ook de begrotingsonderhandelingen op federaal niveau gestart. Na het leerlingenprotest van donderdag in Luik is een jongen van 16 in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Dat meldt het parket. Twee jongeren die betrokken waren bij de rellen zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. Een van hen had bij een school een step in brand gestoken. De andere wordt beschuldigd van vernielingen aan een schoolgebouw. Een van de twee is onder voorwaarden vrijgelaten. De scholieren protesteerden tegen de besparingen in het onderwijs. Relschoppers mengden zich onder de betogers. Oekraïne gaat Russische olieraffinaderijen bombarderen als reactie op de aanvallen op de hoofdstad Kiev. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Meer uitleg door Amory de Mulder.
1: Oekraïne kan niet anders dan hard terugslaan, zegt Zelensky, omdat Rusland niet geïnteresseerd is in onderhandelen over een einde van de oorlog. Rusland heeft Kiev de afgelopen tijd meermaals aangevallen, met schade aan belangrijke bruggen onder meer. En eerder vandaag heeft het regime van Poetin diplomaten en buitenlanders nog opgeroepen om de hoofdstad te verlaten als waarschuwing voor nieuwe aanvallen. De Russische olie financiert Poetins oorlog, zegt Zelensky, dus die raffinaderijen zijn een doelwit. Maar van burgerdoelen blijven we af, in tegenstelling tot de Russen, zo zegt hij.
2: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war? But we will not respond, of course, just like them, any civilian objects.
1: Ja, en volgens de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, Kaya Kallas, mag Europa niet naïef zijn en moeten we ons beschermen en bewapenen tegen de Russische dreiging.
0: En in Amsterdam heeft de politie een man opgepakt van 32 na de dodelijke schietpartij van de voorbije nacht nabij het Vondelpark. Daar is voor de deur van een bar een man van 34 neergeschoten. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Volgens de politie ging het om een gerichte actie. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Na de ochtend overwegend zonnig weer met temperaturen tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be. Radio B.

is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Brusselse regering heeft voorlopig nog geen akkoord bereikt over de begroting. De ministers